0: Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja, nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben medical, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook straks van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Ayabar.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de revanche bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
4: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
6: Voordeelhaartjes.nl.
7: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
8: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
12: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
12: 0683 252 162.
14: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
15: Mijn koffer?
14: Ja, we gaan op wereldreis.
15: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
14: Op Rokkeldijs.
15: Van 24 tot en met 28 juni.
14: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
15: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
16: Radio Noord.
17: Leven in muziek.
18: Met René Walhout.
16: Radio Noord.
19: Een hele goede morgen en welkom bij Leven in Muziek, een radioprogramma Annex podcast van RTV Noord. Met vandaag een geboren stadjer die vooral bekend werd als baas van Nederlands invloedrijkste onafhankelijke platenlabel, Top Hole, Jos Haaier, daar heb ik het over. Hij werd geboren op 31 augustus 1951 en Nederlandse radioluisteraars die vielen toen in die tijd massaal voor dit liedje.

0: Helentje van Capelle, samen met Ger de Roos in zijn orkest zonder naam. En de Karakieten, naar de speeltuin. Het was een hit in de jaren 50 en sowieso ook op 31 augustus 1951. De geboortedatum van Jos Haaier. Jos, welkom in Leven en Muziek. Mooi dat je er bent.
1: Ja, de Karakieten, die speelden later, die waren later ook nog wel voor de radio, geloof ik.
0: Oh ja?
1: Ja, ik dacht het wel.
0: Maar dit is een liedje, alle jaren 50 was dat een hit, denk ik.
1: Ja. Maar deze heb ik niet bewust meegemaakt. Want in 1951 werd ik dus net geboren.
0: Ja, ja.
1: Misschien is het ook maar goed ook dat ik het niet bewust heb meegemaakt.
0: Ja, want je vindt dit nummer.
1: Maar ja, het is natuurlijk wel. Als je het hebt over 1951, is dit waarschijnlijk wel. Waar werd het geluisterd.
0: Ja, ja. Hier voor mij ligt een enorm boek. Een koffietafelboek. Top Hole Records, 46 jaar eigenwijs. Boek van jou samen met Jan Slimbach. Het is net uit.
1: Ja,
0: veel goede reacties op gehad, denk ik.
1: Ja, heel veel. Vanaf het begin eigenlijk al. Dus muzikanten die het prachtig vinden. Maar ook bladen als Oor, Lust for Life. Heel veel goede reacties.
0: Hoe was het voor jou zelf om weer terug te kijken naar al die jaren Top Hole Records?
1: Nou, het was wel best wel pittig. Kijk, op een gegeven moment dan ga je aan de slag. Dan denk je, dit moet toch eigenlijk. Er moet eigenlijk hier wat over geschreven worden. En dan duik je in mijn archief. En dan denk ik van, hier zitten een hoop dubbelingen in. Die foto's van die band zit in de map van die band. Laat ik eerst maar eens even de boel gaan.
0: Dat is de redactiewerk. Maar zelf terugkijken op wat Top Hole die al die jaren heeft betekend. Is je nog iets opgevallen? Was je nog verrast?
1: Ja, zeker van de grote hoeveelheid. En een heleboel mensen die erin staan dat die nu nog steeds bezig zijn muziek maken. Dat vond ik wel frappant. Dat Top Hole een aanzet geweest is voor een hoop mensen om hun carrière in de muziek door te zetten.
0: Jij stond aan de basis van die carrières.
1: Ja, zo kan je dat dan inderdaad wel stellen. En dat vind ik toch wel heel grappig. Ja. Ja,
0: het komende twee uur zullen er heel wat namen vallen die jij hebt getekend voor jouw label. Maar we gaan eerst terug naar jouw geboortejaar, 1951. Tweede Willemstraat was geloof ik in de stad, hè?
1: In stad, ja. Bij de Herenstraat in de buurt. Dus de Tweede Willemstraat, ja. Dat is wat kan ik me daar nog van herinneren?
0: Nou, ik wil eerst even weten, wel was die Moeke en wel was die papa?
1: Ja. Jan Eildert Haaier was mijn vader. En Hilly Kuipers was mijn moeder. En ik heb twee zussen, Rita en Ineke. En de een is ouder en de ander is een jaartje, anderhalf jonger. En
0: Wat was voor een gezin? Je ouders die hebben de oorlog natuurlijk ook bewust meegemaakt. Hoe zijn ze doorgekomen?
1: Ja, maar mijn vader die is ambtenaar. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau is hij eigenlijk voornamelijk werkzaam geweest. En mijn moeder die werkte eerst ook geloof ik bij wat modehuizen hier in Groningen. En ik geloof bij CNA of. Bekend. Ik weet niet meer precies welke, maar in ieder geval. Zo zijn ze elkaar wel tegengekomen. En na de oorlog hebben ze eerst ook nog een tijdje in Norg een huisje gehad. Daar is mijn oudste zus geboren. In zo'n zomerhuisje. Ja,
0: maar ze werkten allebei, begrijp ik?
1: Later dus niet meer. Toen mijn zus was geboren, werkte mijn moeder niet meer.
0: Het was de traditie, of dat moest zelf, geloof ik?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja. En vader komt geloof ik oorspronkelijk uit Delfzijl, Farmsum?
1: Uit die buurt. Mijn opa en oma die komen uit die. Daarbij Heveskes, daar Farmsum. Precies. Daar komt hij van.
0: Dus daar ben je ook veel geweest in je jeugd?
1: Dat viel wel tegen. Want mijn opa die ging verhuizen naar Den Haag. Daar zijn we eigenlijk vaker geweest dan In Farmsum kan ik me niet herinneren als kind, zeg maar, dat ik daar geweest ben. Nee, maar meer alleen maar naar Den Haag, waar mijn opa werkte.
0: Ja, over je herinneringen, wat zijn jouw vroegste herinneringen?
1: Mijn vroegste herinneringen, die zijn toch nog wel in de Tweede Willemstraat. En dat heeft ook nog wel met muziek te maken, want ik weet niet precies aan welke kant van de straat, maar in ieder geval, daar was een cellist, Herman Keeshagen, geloof ik, daar muziek maakte. Maar ik weet niet meer precies wat.
0: Maar je hebt er maar een paar jaar gewoond van je.
1: Ik heb er maar, ja, dus. Maar ik weet niet of dat nou. Dat als je dan die herinnering zo voor je ziet, dan zie ik een donkere kamer. Maar ik weet dus niet of die toen was overleden of dat die. Dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet gewoon van dat daar een cellist was, Herman Keeshagen of zo. Ja, ja. Dus ik heb het eigenlijk nooit opgezocht. Maar ik denk dat hij wel bekend was of zo. Dus, maar dat is een herinnering. En daarna is mijn eerste herinnering dan dat we gingen verhuizen naar de Van Zwinderenstraat.
0: Dat is aan de andere kant van de stad eigenlijk.
1: Dat is aan de andere kant, de Korenweg.
0: Bij de Korenweg, ja.
1: En daar kan ik me nog. Ja, als je het dan hebt over herinneringen, maar dat is dan inderdaad dat huis. Maar dan zaten er fietsenstallen. Daar kon je fiets neerzetten. Dat is eigenlijk iets wat ik me herinner.
0: Ja, ja, dat nou, beeld heb je gewoon nog in je
1: beeld
0: hoofd.
1: Gewoon, ja. Dus ik weet dus niet of dat was toen we gingen verhuizen of dat we naar het huis gingen kijken. Dat weet ik niet.
0: Ja, ja.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar het huis staat er nog steeds volgens mij, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, die straat is inmiddels wel meer vol met studenten geraakt, geloof ik.
0: Ja, dat zal.
1: Ja, ja. Ja.
0: En ja, in je prille jeugd als peuter, kleuter, wat was je voor een jongetje?
1: Ja, dat zou je de juf moeten vragen. Maar de juf van het Roodborstje, daar zat ik op de kleuterschool. Dat kan ik me nog herinneren. Dat is aan de Korreweg was dat. Ik geloof niet meer dat die school er is. Maar daar heb ik op zich wel ook wel herinneringen van kleien of dingen aan. Maar het kan natuurlijk ook zijn omdat ik later naar de sociale academie ging. En die was in dezelfde straat. Dat je daar wel eens langs liep en zo. Dus dat zijn dingen, herinner je dat? Of is dat, zijn dat.
0: Dat je dat zelf later in.
1: Ja, dat is altijd zo moeilijk. Hè? Ook met foto's of zo. Van, herinner je je dat? Of en als je een foto hebt, ja, is het dan van die foto dat je je dat herinnert? Of herinner je dat doordat je er een foto van hebt?
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Maar een goede jeugd gehad daar?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dat duurde ongeveer tot je tiende, geloof ik. Toen was het toch een bijzondere gebeurtenis in jullie gezin.
1: Ja, op mijn elfde, ja. Toen besloot mijn vader het avontuur aan te gaan. En wou hij als ambtenaar, want hij werkte dan bij het arbeidsbureau, gewestelijk arbeidsbureau. Toen ging hij als ambtenaar naar Nieuw-Guinea.
0: In 1962.
1: In 1962.
0: Dat was toen al een hele roerige periode daar.
1: Dat was toen al een hele roerige periode natuurlijk al. En maar goed, blijkbaar had de heer Luns, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, nog niet in de gaten dat het een verloren zaak was. Dus hij stuurde gewoon nog steeds ambtenaren naar Hollandia toe.
0: Wat moest hij daar doen?
1: Daar was hij ambtenaar, dus ik denk dat hij gewoon ging ambtenaren. Ja. Opschrijven, dingen doen en zo.
0: Maar was dat in het gezin? Ja, dat was toch raar toch, dat pa in één keer naar de andere kant van de
1: wereld. Nou, niet in één keer natuurlijk, want daar werd wel overlegd. Mijn moeder vond het blijkbaar goed. En ik herinner me nog dat we in een bioscoop waren en daar een film zagen over Nieuw-Guinea. Over in Nieuw-Guinea, dat weet ik ook nog.
0: Een soort voorlichtingsfilm.
1: Ik vermoed dat een voorlichtingsfilm was die.
0: Kijk eens hoe mooi van het is.
1: Zoiets. Ja, ja. Precies. En, dus, maar goed, hij zou er dus 3 jaar heen. En dan zouden.
0: Weet je nog wat dat met jou deed als jongen van 11 jaar? Dat pa besluit om gewoon naar de andere kant van de wereld te gaan?
1: Ja, dat. Dat weet ik niet zo.
0: Weet je nog wat ze dat met jou deed als jongen van 11 jaar? Dat pa besluit om gewoon naar de andere kant van de wereld te gaan.
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat ik het heel...

0: ergens ooms en opa en oma, geloof ik, in Den Haag.
1: Een soort afscheidsronde.
0: Oh. Ja. Maar toen is mijn moeder van de trap gevallen. In de Bijenkorf. En die had dus zware hersenschuddingen. Zo. Dus maar ja, mijn vader moest weg. Dus dat was even, ja, dus dat was even een pittige tijd.
1: Ja.
0: Dus toen was hij weg en toen hadden we ook hulp in huis. Zo een, maar uiteindelijk is dat wel goed gekomen.
1: Ja.
0: Maar ja, vooral ook omdat bleek dat de politici in Den Haag zich toch wel een beetje vergist hadden over hoe het in Indonesië toeging, zeg maar. Want die Indonesiërs, die gingen natuurlijk die gingen met patrouilleboten tekeer, soldaten. En dus toen kwam toch wel het idee van, we moeten dit kwijt.
1: Nou, zelfs het Nederlands leger had daar kort ervoor nog
0: een ja, er dus zijn slachtoffers gevallen en zo. Dus, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel, het was gewoon, ja, toch wel oorlog.
1: Het eigenlijk was ook geopolitiek, hè? Want Amerika vond dat het afgelopen moest zijn, ja, met Nederland daar, ja, in Nieuw-Guinea.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker. Dus ik herinner me nog dat je had dan het nieuws en zo. Dan had je Jan Gerritsen, geloof ik. Dat was dan een bekende reporter. En dan, die ging dan naar Nieuw-Guinea toe. En dan hoor je zo'n stemmetje en zo, weet je wel. En dan dat soort berichten. Dus dat soort berichten kregen wij mee. Van dit is allemaal niet zo best.
1: Ah.
0: Dus toen, dus na een paar maanden moest mijn vader weer terug.
1: We hebben over geluidsfragmenten. We hebben een bijzonder geluidsfragment. Dat heb jij gestuurd.
0: Ja, ja, ja, ja. Dat is wel heel. Ja, soms dan met een oom of soms een man, vrouw van een collega van mijn vader. Er waren meerdere collega's uit Groningen die daarheen waren gegaan. En die kwamen dan met een bandrecorder naar ons huis. En dan, dan konden wij mijn vader de groeten doen, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Zonder vertellen wat we gedaan hadden, enzovoorts, enzovoorts. En hij stuurde dan ook tapejes.
1: Ja.
0: Dus dan hoorde je, hallo, ik ben, maar dat tapeje wat ik heb,
1: ja, ja. Het is een montage, ja, dus ja, we gaan even luisteren voor de sfeer. Is heel bijzonder.
2: De stem van mijn kleine Rieteke. Dag papa, gaat het met papa? En mij gaat het goed. Nou, dat vond ik even wat, joh. De jongste van het gezelschap, het eerste aan het woord. Het was fijn, Riet. Ik heb alles goed kunnen verstaan. Ja, het is moeilijk zo'n bandje vol te praten, hè. Maar jullie zijn nog met z'n vieren. En ik moet alleen 2 keer 10 minuten vol praten. Ze valt niet mee. Maar ik zal mijn best doen. Het idee van de heer Alsen, maar om straks als ik de zout gaan lokken, niks hoor. Ik weet nogal niet of ik nu zo'n geweldig trotsen mens ben. Zo nu en dan hebben we rommel hier en daar bij een hevige regen. Mevrouw Kamstra kent dat wel. Ik slaap s'nachts alleen, maar met een broekje aan. En het raam zit geen glas, alleen muskietengaas.
1: Het is wel heel bijzonder dit, hoor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar zo zaten jullie te luisteren naar een bericht van vader.
0: Ja. Ja, het is dat tapeje heb ik dus nog, maar mijn bandrecorder die was ook niet, toen ik dat opnam, waarschijnlijk ook net niet helemaal. Je had van zo'n groendicht bandrecorder, geloof ik, die ze hadden, die mevrouw Kamstra dan meenam gewoon.
1: Dat is die mevrouw Kamstra?
0: Precies. Dat was de vrouw van een collega van mijn vader.
1: Het liep daar uit de hand in Nieuw-Guinea. Zijn ze daar gevlucht dan? Of?
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk. Toen kwam de UNTEA, geloof ik, zo heette dat. Dus de United Nations Force daar in Hollandia. En ik kreeg nog postzegels daarvan met die opdruk en zo. Dus die heb ik nog wel. En dat was, toen was het afgelopen. Dus ik geloof dat hij maar 3 maanden daar gezeten heeft.
1: Ja. Maar dus, ik kan me voorstellen dat je moeder in ieder geval zich ernstig zorgen heeft gemaakt.
0: Dat zal ongetwijfeld.
1: Ja.
0: Maar als je dan ook zo dat bandje terughoort, dan heeft hij het inderdaad over dingen van het loon en zo. Of over, gewoon echt, gewoon van die huiselijke dingen en zo. Waar hij dan mijn moeder voor, beschermde. Of gewoon zei van, dat moet je even doen of zo. Dus dat is wel heel grappig om dat zo te horen gewoon.

0: Ja, ja.
1: Het wordt tijd voor een liedje, een plaat die jij uitgezocht hebt van Melina Mercouri.
0: Ja.
1: Een nummer uit 1962.
0: Ja, maar dat komt, want dan kan ik dus dat nog even aansluiten. Want hij is met een vliegtuig heen gegaan via Tokio en Anchorage in Alaska. Toen ging hij naar Biak en naar Hollandia. Maar terug, toen dacht hij van ja, hey, ik ben hier niet voor niks drie maanden heen gegaan. Dus toen is hij met de boot, een Griekse boot, de Patris, is hij teruggegaan via Singapore en door het Suezkanaal. En Athene, daar is hij dan uitgestapt, geloof ik. Of Athene, of naar Venetië. Ik geloof dat hij nog... Ja, daarna zijn ze nog naar Venetië gegaan. En daar heeft hij de trein...
1: Zeg je, wie was erbij dan?
0: Oh ja, die hele boot, zeg maar. Of tenminste, die andere... Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja, ja.
0: Dus die Patris, die stopte dus in Athene. En daar heeft mijn vader zo'n een plaatje gekocht van Melina Mercouri.
1: Ja.
0: Van toen Les Enfants du Paradis, die bekende film, zeg maar. En Nooit op Zondag.
1: Ja, Les Enfants du Pirée. Uit 1962.
0: Ja, Pirée, ja, precies.
1: We gaan luisteren.
0: Ja.

0: Mercury, een nummer Les Enfants du Pirée. En begrijp ik nou, ja. Jos, dat je dat liedje gewoon woordelijk mee kan zingen?
1: Ah, nou, nu niet meer, maar ik kon het meezingen.
0: Toen je 11, 12 jaar oud was?
1: Nee, later. Oh. Later. Ik vond dat dit wel een apart singeltje gewoon. Oh. Hij op het hoesje staat dat hij van mijn oudste zus is, trouwens.
0: Die heeft een cadeau gekregen. Jij hebt hem nu op zolder.
1: Ik heb hem nu, ja.
0: Hey, maar je vader was, dat klinkt wel heel avontuurlijk. Ben jij net zo avontuurlijk?
1: Mijn vader was niet zo avontuurlijk als...
0: Nee?
1: Uiteindelijk niet. Want kijk, hij vond het uiteindelijk... Wel moeilijk daar gewoon.
0: Dus, hij was blij dat het maar van korte duur was.
1: Ik denk dat hij, want in dat fragment kon je ook wel horen... want een collega van hem die had gezegd van... we gaan daarna naar Curaçao, want daar kon hij heen. Maar dat zag hij niet.
0: Hij was direct genezen.
1: Hij was redelijk... Maar hij had wel een brommer gekocht, een poeg. En die heeft hij wel mee... daar is hij ook wel mee wezen toeren, daar in de buurt van Hollandia. Ja.
0: Okay.
1: En die heeft hij wel geïmporteerd naar Nederland. Dus,
0: maar was dit nou een traumatische gebeurtenis in het gezin Haaier? Of?
1: Nee, op zich niet. Misschien was het wel zo, maar ik heb gewoon een prima jeugd gehad. Dus ik kan me niet zo goed dat soort trauma's of zo. Nee. Maar het was wel, mijn moeder was wel op een gegeven moment wel veel hoofdpijn. Dus wel veel ziek toen in die tijd. Dus dat door die val. Dus dat was wel, dat was wel... dat was ook het begin van mijn HBS. Dus dat was een beetje... Het was wel lastig.
0: Puberteit, de HBS, de eerste christelijke HBS.
1: Ja, eerst.
0: Ik ben christelijk van huis uit, begrijp ik? Of was meer praktisch?
1: Ja, dat was meer praktisch. We hebben gewoon maar 2 uur. Dus ik ga niet in op... op een gegeven moment is wel iemand van ons gedoopt, geloof ik. Maar ik weet niet... Hoe zoiets dat in zo'n familie gaat gewoon. Maar op een gegeven moment hadden ze er genoeg van. Dus,
0: maar begin jaren 60 is het. Jij begint aan je puberteit. Het is een bijzondere tijd. De jeugdcultuur komt enorm op.
1: Ja.
0: Elvis Presley heb je net gehad. Dan krijg je de Beatles van de Stones in Bob Dylan. Was je je daarvan bewust? Of er gebeurt en je weet niet beter?
1: Ja, dus ik kan me wel... We hadden dan in de woonkamer een radio... Een RS Radio. En daar luisterde ik wel naar. En ik kan mij Vlaarden muziek herinneren. Omdat ik denk van, dit is wel Del Shannon, Runaway en Beatles. Dus dat hoorde ik. En vrij jong. En dat vond ik...
0: Opwindend.
1: Ja, zonder meer.
0: Ja.
1: Ja, dus toen ben ik ook... op vrij jonge leeftijd. Toen ik in 1964, toen ben ik al begonnen met mijn eigen top 60's te maken elke week.
0: Toen je 13 was?
1: Ja, precies.
0: Ja, wat houdt het in, je eigen top?
1: Dan luisterde ik naar de radio en ik luisterde niet naar Veronica. Maar ik luisterde alleen naar
0: waarom luister je niet naar Veronica?
1: Dat vond ik niks.
0: Oh, waarom niet?
1: Ik luisterde naar Engelse piratenzenders.
0: En wat was het verschil dan? Want die putten toch uit dezelfde vijver, denk ik?
1: Dat was gewoon... Dus ik... Misschien komt het wel onbewust door naar de speeltuin. Maar in die Nederlandse liedjes, dat vond ik niet zo. Gewoon.
0: Ah, okay.
1: De presentatoren spraken mij ook niet aan. Dus ik luisterde naar Radio Caroline, Radio London.
0: Daar zat een kleine Jos met een pen en papier te noteren.
1: Alle nummers. En op een gegeven moment werd het ook de top 100 elke week. Dus ik had een schrift en dan maakte ik mijn eigen top 100. En dan, schreef ik op wie weer wat gestegen was en wie wat gedaald. En hoeveel weken die in de lijst, die schriften...
0: Eigen top, dus jij bepaalde zelf?
1: Ik bepaalde zelf wie, Maar soms had ik natuurlijk wel... behoorlijk foute nummers. Maar je moest er wel een 100 in die week volmaken gewoon. Dus soms stond op nummer 99 toch een lied wat ik niet echt geweldig vond. Maar ja, De 100 moest wel gehaald worden.
0: Natuurlijk. En als je op 55 was en je dacht van... ik kom nu bij een nummer, dit moet eigenlijk veel hoger... moest je dan weer overnieuw beginnen? Of?
1: Ja, maar daar ben ik dan toch niet aan begonnen. Okay. Dus,
0: maar muziek was direct al heel belangrijk voor jou, begrijp ik?
1: Ja, want ik kan niet anders. Want ik heb die schriften nog steeds en dat was elke week. Dus, en ik ben in de derde klas van de HBS blijven zitten. Ik denk dat het grotendeels komt doordat... ik met die dingen bezig was. En als mijn moeder dan mijn kamer binnenkwam... dan had ik de boeken erbovenop liggen. Maar zodra ze weer weg was...
0: zat jij weer met je top...
1: zat ik weer met mijn top 100. Ja. En met mijn oren in... ja, kijk, op een gegeven moment krijg je een transistorradiootje. En dan is het al helemaal het einde zoek...
0: Ja, maar jij was ook niet de enige die zo met muziek bij was. In Groningen gebeurde natuurlijk van alles. In het hele Westen met jonge mensen.
1: Ja.
0: Hoe ging dat bijvoorbeeld op school?
1: Kijk, dat zijn dingen waar je nu eigenlijk... Wim T. Schippers is net overleden. Hè? Dus die humor, die kan je nauwelijks uitleggen aan mensen die heel jong zijn. Maar je kan ook eigenlijk nauwelijks uitleggen dat wanneer je het haar... jij hebt je haar ook over je schouders, zo een beetje.
0: Jazeker.
1: Maar ik bedoel, wanneer je een klein beetje over de rand van je... dan werd je soms van school gestuurd.
0: Bij jou op school gebeurde dat?
1: Dat gebeurde.
0: Oh ja?
1: Ja, zeker. En dan kreeg je dus of van de heer Koksma, de directeur... een waarschuwing of zo. En dan was het gewoon... Maar dat kan je eigenlijk nauwelijks voorstellen, gewoon. Dus, en dan kan je dus wel voorstellen dat een hoop leerlingen daar niet helemaal mee eens waren. Gewoon. Dus
0: er ontstond ook een beweging.
1: Er ontstond een soort ontevredenheidsbeweging. En die zich dan wel vertaalde in... wat gaan we doen? We luisteren naar goede muziek en we zetten ons af. En dat gebeurde wel.
0: Je ging schrijven voor de schoolkrant.
1: Ik ging in voor de schoolkrant, ja precies.
0: Wat was dat ook een opruiend blaadje in die tijd? Of moest je je houden aan de wetten van meneer Koksma?
1: In die periode dat ik zat, konden we wel meer. Ja, want op een gegeven moment begreep de school ook wel van... deze lawine van jeugdige onvrede is niet tegen te houden. Laten we ze maar een soort eigen ruimte geven. En dan kunnen ze daar een beetje zitten en zo. En dan hebben we ze in ieder geval een beetje in de gaten. Tenminste, dat denk ik dat zoiets gebeurd is. Maar ja, de schoolkrant... Nou, daar konden we wel bepaalde dingen kwijt. Ja. Daar werd op een gegeven moment niet meer echt... we hadden nog wel de heer Huizing... die dan een soort corrector was of zo. En dan zei van, dit kan niet of dit zoiets. Maar we hadden wel redelijk vrijheid.
0: Okay. En hoe ging dat thuis trouwens? De generatieconflict was het natuurlijk. Hoe was het bij jou thuis?
1: Ja, dat was natuurlijk best wel een dingetje. Gewoon natuurlijk. Je haar langer en...
0: Daar waren pa en ma ook niet blij mee.
1: Nee, maar ik kan me niet herinneren dat ik echt hele vreselijke ruzie had of zo. En mijn oudste zus, dat scheelt 5 jaar, dus die zat op diezelfde school, maar die zat echt in de hogere klasse toen ik begon, weet je wel. Dus, en mijn jongste zus die zat in een andere richting. Dus, dus ik was wel thuis op een gegeven moment de enige dan. En moet je nou weer naar die vrienden of zo? Ja, ik moet weer naar die vrienden en zo.
0: Over die vrienden gesproken. Ik zei het al, er gebeurt natuurlijk een hoop in de stad in die tijd. Je hebt met mensen als Robert Kaufman waren natuurlijk ook al bezig.
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij ook al bezig, denk ik.
1: Ongeveer gelijktijdig. Rob Kaufman en Peter Schriemer, die zaten op een andere HBS. Op de Rijks-HBS. En die kwamen we in de pauze vaak tegen. En zij organiseerden dan met op een gegeven moment Provatja allemaal concerten. En daar werkte ik dan soms als sleper, als roadie. Maar ik maakte op een gegeven moment ook posters. En die tekende ik. Mm-hmm. Alweer een reden om mijn huiswerk niet, niet goed af te maken. En nou ja, die bracht ik rond. En dan in alle cafés en zo in Groningen waar het moest. En, dan, ja. En ik zat samen met een paar vrienden.
0: Ja, we hebben hier een foto liggen trouwens. Dat is uit de krant van 1968. Met een paar vrienden. Met z'n vieren zijn jullie naast de Martini-toren.
1: Ja.
0: Dat zijn echt nog kinderen eigenlijk, hè?
1: Nou, als je Hans Nuiven ziet met zijn stropdas. nee, en we hadden inderdaad, dat heette de door die deur daar. Wij zaten dan.
0: Ja, de manifestatie.
1: Ja precies. Maar zij zaten allemaal in die nieuwe wijk Selbert, zeg maar. Daar woonden veel van die mensen. En
0: vriendin, van jouw vrienden?
1: Ja, van mijn vrienden. En dus ik ging ook elke avond. Dan wandelde ik van de Van Zwinderenstraat zo'n beetje langs het Noorderstation. En dan zo richting. Richting Selbert.
0: De Witte Boerderij.
1: De Witte Boerderij. En of ik ging naar Hans of naar Rita, een toenmalige vriendin. Die waar ik veel mee optrek. Maar die, nou ja, of naar Tini, Adje Kooi, die muzikant van Solution. Die woonde ook in die buurt. Die zat ook een beetje in die scene. Dus daar deden we ook veel concerten in die boerderij.
0: Ah, en je haalde er de krant mee met door die deur daar.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
0: Wat was dat voor een manifestatie dan?
1: Oh, culturele manifestatie, hoor. Hey. Ja, met allemaal. Ja, we hadden echt wel bekende mensen. Als Pierre Courbois, die drummer. Of film hadden we ook veel. Ik weet, dat had ik eigenlijk moeten opzoeken, maar ik weet niet meer precies. Ja.
0: Het zit allemaal in.
1: Veel cultuur, zeg maar.
0: En ook muziek. 1964 komt het volgende liedje van PJ Proby. Waarom gaan we daar naar luisteren?
1: Kijk, je hebt natuurlijk gewoon Beatles, je hebt Stones, je hebt Beach Boys. Ik hield van een heleboel. En maar dat horen mensen vaak genoeg. En PJ Proby was toch wel een van mijn helden. Ik heb ze zelfs ooit. In Frankrijk heb ik laatst ging net niet door een contract met een plaat van hem. Wat ik via een Fransman kon uitbrengen. Maar op top hole. Maar het is net niet doorgegaan.
0: Zo gaat dat. Jouw verleden werkt nog steeds door in jouw. Fantastisch.
1: Ja, ik heb de papieren nog thuis nog liggen. Had eigenlijk in het boek gemoeten.
0: Ja,
1: oké. Okay. Maar dus een held. En daarom dit nummer.

0: PJ Proby en Hold Me. Heb je hem toen zelf ook gezien trouwens, PJ Proby?
1: Die heb ik toen niet gezien, nee. Maar ik ben later nog wel een keer speciaal voor naar Glasgow geweest, waar hij een keer optrad in zo'n, met zo'n soort 60 circuit-achtige toestand. Maar
0: daar ga je speciaal voor naar Glasgow?
1: Daar was ik voor hem ben ik toen. En de Ivy League die daar speelde. Dus die. Daar ben ik speciaal voor heen gegaan.
0: We gaan terug, of daar zijn we nog steeds, naar Groningen in de jaren 60. Je zat zelf ook in de muziek, je had een bandje. De Hades Hackney Coach.
1: Bandje. Het was een soort. Diezelfde mensen, een paar van diezelfde mensen uit van door die deur daar. Hans Nuiver, die deed de lichtshow. Wij hadden echt een super goede. Echt zo'n psychedelische lichtshow.
0: Dat was nog beter dan de muziek, heb ik gelezen.
1: Of is dit... Ja, daarmee doe je de muziek waarschijnlijk. Ik kan me er wat bij voorstellen. Okay. Ja, zeker. Nee. En het was echt een soort. Ik improviseerde. Ik had mijn gitaar en dan had ik allemaal dezelfde snaren. Dus dezelfde hoogte. Zoals een soort sitar eigenlijk. Ah. En. Tini die deed op een blokfluit improvisatie. En een andere vriend Erik die speelde ook wat gitaar. En dan hadden we twee gasten die op trommels aan het beuken waren.
0: Het klinkt ook echt als hippie muziek.
1: Het was gewoon hippie muziek.
0: Was jij ook een hippie in die tijd?
1: Je zou dat wel als hippie kunnen betitelen. Ja, ja, ja.
0: Je stond met die band ook op een legendarische festival. Tenminste, High Boer High staat hier. Daar speelden jullie ook?
1: Daar speelden wij ook, ja. Wij speelden bij vrijwel elk festival. Of het nou kwam door de geweldige kwaliteiten. Of dat ik zelf vaak in de organisatie zat. Maar ik denk dat het dubbel was.
0: Maar High Boer High, dat was legendarisch. Koningin de Nacht 1969. Ja. Dat liep uit de hand.
1: Dat liep uit de hand, ja. Dat was in de Koornbeurs, geloof ik, hè?
0: Dacht ik wel, ja.
1: Ja, in de Koornbeurs.
0: Sinaasappels uitgedeeld.
1: Ja, sinaasappels met Rob Kaufman hebben sinaasappels uitgedeeld. Ja, daar staan we nog.
0: Waarom eigenlijk?
1: Dat was Koninginnedag, hè? Oranje.
0: Dat deden hippies.
1: Dat deden we gewoon, ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Ja, ja en later ook. Op het eerste openluchtfestival in Groningen. Daar speelden we ook met Hades Hackney Coach. Toen Tyrannosaurus Rex zou komen. Maar die niet meer kwamen. Maar toen werden ze vervangen door Badfinger. Ja. Maar ook niet slecht trouwens.
0: Dus. Maar ja, T-Rex in de Stadspark zou ook wat geweest zijn.
1: Dat
0: natuurlijk.
1: Zou wel wat geweest zijn.
0: Dat was grazige weide, ja.
1: Dat
0: was het eerste openluchtfestival in.
1: In Groningen. Ja. En toen was ik al. Toen zat ik al op de sociale academie. Dus ik was de HBS al ontvlogen. En toen had ik veel stages. Ik heb nog stage gelopen bij de Rono.
0: Oh ja.
1: Daar in Martini Kerkhof.
0: Oké. Okay. Ja. Want je dacht, ik wil de mediawereld in?
1: Ja, en ik denk ook wel dat het kwam ook door. Je had die omroepen. Dat was onze leraar Engels, de heer Huizing. En die was ook omroeper bij de Rono. En ik was bevriend met Hilda Klok. Die werkte ook bij de. Rono. Ja. Dus ik denk dat ik op die manier gewoon een stage. En ik moest iets doen. Gewoon. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet meer precies wat ik daar gedaan heb. Maar in ieder geval kwam ik daarna bij stages terecht bij Bureau Jeugdzaken in Groningen. En ik zat in de Raad voor Jeugd en Jongeren. En dus.
0: Jij zat gewoon in het hart van.
1: Nou ja, je was gewoon met een aantal dingen bezig. En bij Bureau Jeugdzaken, die gingen op een gegeven moment dat festival voor Groningen organiseren. Dus toen heb ik dat mee, samen met Robbie Kaufman, hebben we dat opgezet.
0: Ik begrijp dat de gemeente Groningen wel heel goed doorhad dat er wat aan de hand was met die jeugd en dat je daarmee.
1: Ik denk het wel gewoon. Want je kreeg wel daarvan toestemming. Maar goed, het was natuurlijk niet altijd pais en vree gewoon. Dus het zal ongetwijfeld. Het nodige aan tegenwerking geweest zijn.
0: Ja. HBS had je afgerond. Had je een idee wat je wilde worden eigenlijk?
1: Ik had zelf eigenlijk geen idee wat ik wilde worden, moet ik zeggen.
0: Maar je bent wel naar de ASCA gegaan?
1: Ja, want dat diezelfde vrienden van mij, ik herinner me nog gewoon van, wat gaan jullie eigenlijk doen? Of zo. En ik had helemaal geen zin om wat sommige vrienden van me, die gingen psychologie of scheikunde studeren of zo. Maar daar had ik helemaal niks mee. En ook niet met iets met talen of zo. Ik bedoel, talen was wel oké voor mij, maar ik wou denk ik toen al gewoon zeg maar het theater in of dingen doen gewoon. En toen zeiden ze van wij gaan naar de sociale academie. Ik zei, wat kun je dat doen dan? Nou ja, leuke dingen organiseren en zo. Ja, hey, nou. En anders, en ik denk dat ik ook naar de kunstacademie had gewild, maar ik geloof dat dat misschien wel een stap te ver.
0: Vanwege de posters die jij ontwierp, maakte.
1: Ja. Ik denk dat ik dat misschien ook wel geopperd zou hebben thuis, maar dat weet ik niet 100% zeker meer hoor. Maar ik geloof dat dat ook wel een stap te ver geweest zou zijn.
0: Dat vonden paar moe?
1: Vermoed ik wel.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, de sociale academie was oké. Okay, dus,
0: je woonde nog steeds thuis, begrijp ik?
1: In het begin, nou ja, en daarna ben ik op kamers gegaan gewoon inderdaad. Ja. Naar de Westerhavenstraat.
0: Ja. En de Academie voor Sociale en
1: Culturele Arbeid. Ja.
0: Dat was een succes?
1: Was een groot succes. Groot succes.
0: Ja?
1: Ja, het was geweldig. Want, het was het eerste en enige jaar dat er volkomen vrijheid was. Dat je zelf kon bepalen of je goed genoeg was om naar het volgende jaar te gaan of zo.
0: Je gaf zelf je eigen beoordeling.
1: Ja, ja dat was, maar oh, ja, het was best pittig eigenlijk. Want kijk, als je er niet tegen kon, dan verzoop je, denk ik. Gewoon je zat daar gewoon in een groep en je moest het groepsproces was dan gewoon datgene wat daar gebeurde. En dan moest je zelf vertellen van ja, ik doe dit en doe dat. En voor sommige mensen is structuur belangrijker.
0: En jij kon er goed mee overweg?
1: Ik kon daar prima mee overweg. Want ik zat al op de HBS ook al in groepjes. En die schoolkrant en zo. Dus op die sociale academie zorgde ik ook dat ik wel in een bestuursfunctie terechtkwam. Dan kon je ook gewoon de lessen missen. En ik moet even een vergadering. En zo.
0: Okay. Maar het is wel grappig, hè? Het begon dus op de lagere school. Op de middelbare school. Die schoolkrant, lange haren. Het generatieconflict. En dan zit je op de ASCA. En dan is het al gevestigde orde geworden. Die opgeschoten jongelui.
1: Ja, maar dan werden de haren toch wel iets langer. Gewoon, okay. Want de haren waren nog bij de HBS nog niet zo lang. Maar later werden de haren toch echt erg lang gewoon.
0: Een paar jaar later gaan de haren recht overeind. 1977 gaan we naartoe.
1: Zo, ja. Ja, ja. Ja maar dat, gaan we, dat is een sprong, een behoorlijke sprong in de tijd. Ja, maar
0: Sexpistols.
1: Ja. Ja. Ja, want toen was ik dus al klaar met de sociale academie. En ik had inmiddels verkering met Wilma. Mijn huidige vrouw nog steeds.
0: Kun je het zo vooruit? Maar laat eerst even over dit liedje. Waarom dit liedje?
1: Nou, ik liep door de Albert Heijn. Of weet ik veel, winkel in Gorredijk. En ik hoorde deze. Ik denk van, hey, stilstaan met de kar. En in die supermarkt, zeg maar. Ik denk van, dit is toch wel. Ja, dit moeten we even goed beluisteren.

0: van de Sex Pistols uit 1977 in de supermarkt Gorredijk, Jos, was
1: ja,
0: het.
1: Ja,
0: dat is wel een beetje een rare plek. Voor
1: zonder meer een rare plek. Daarom kan, daarom kan ik me nog herinneren gewoon. Dus dat... ik vond dat een verademing tussen... Tenminste, zo voelde ik dat gewoon van... Hey, dit is wel, dit is eigenlijk wel een beetje wat ik zelf wil.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: Dat was een belangrijk moment in je leven als het over de muziek gaat.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ik weet het eigenlijk wel zeker.
0: Oké.
1: Okay. Ja, anders had ik deze ook niet meegenomen. Want op een ochtend om dit te draaien, maar is toch belangrijk. Dus,
0: nou, ik ben heel nieuwsgierig waar dat allemaal toe gaat leiden. We krijgen straks nog heel veel liedjes die jij hebt uitgekozen. We zijn inmiddels in Friesland beland. Maar nog even kort over... je had je vriendin op je opleiding ontmoet.
1: Ja, ja, want die op de sociale academie, zij zat in, met een boel andere mensen in Hengelo op de sociale academie. Maar daar was het een beetje te marxistisch. En toen gingen ze naar Groningen verhuizen. En zodoende ben ik haar tegengekomen. En ben nog steeds met haar samen.
0: Dat is ook bijzonder trouwens.
1: Het is, ja.
0: Je zag haar in,
1: ja, in, de,
0: zag
1: in de Sniescholen in Groningen.
0: Ah.
1: Ja, ja, precies. Dus,
0: We gaan dit eerste uur afsluiten met een nummer van jouw band eigenlijk, hè? Social Security.
1: Ja. Ja.
0: We gaan straks in de tweede uur uitgebreid horen hoe je daarbij terecht bent gekomen. Maar het eerste nummer heet Storm. Waarom dit nummer?
1: Ik vind het een van onze leukste. Ah, ik vind een heleboel leuk, maar of aardig of goed. En, maar deze, spreekt mij behoorlijk aan uit die tijd. Hè, van het,
0: midden jaren 80?
1: Ja, uit die
0: met
1: tijd.
0: Met een trompet zit erin, geloof ik. Hè?
1: Ja, Kevin Gallagher, een flugelhorn. Die pianostemmer was hij in Groningen. Maar hij is nou geloof ik verhuisd naar Amerika.
0: En Jos Haaier op zang?
1: Ja, en Kit van Hees als de drummer die een beetje meebleert. Dus helemaal goed.
0: Social Security.
1: Storm.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
10: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
12: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
13: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
14: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
15: Radio Noord.
16: Leven in muziek.
17: Met René Walhout.
15: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
18: Leven in muziek vandaag met als gast platenbaas Jos Haaier van Tophol Recordings. Een geboren getogen stadje, maar inmiddels al een heel leven in Friesland. Maar eens een Groninger, altijd een Groninger. En ook op zijn label verschenen veel Groningse bands. Boogies, Moon Lizards, Yamatama, Wild Bunch. En overigens ook veel van de Friese bands zijn eigen Groningse bands. Hè? Weekend at Waikiki, ja, Social Security was ook Gronings.
19: Ja.
18: Ja. We hebben het eerste uur vooral jouw Groningse tijd besproken. Geweldig om te horen. Hoe die hippie, die jeugdcultuur opkomt en hoe dat uitpakt hier in jouw leven.
19: Ja.
18: Je bent met je vriendin vertrokken naar Friesland. Dat had te maken met haar werk, geloof ik, hè?
19: We woonden op een gegeven moment in een huisje aan het Winschoten Diep in Westerbroek. En daar kwam zij ook. Dat trok ze op een gegeven moment in. En toen was het kwestie van wie het eerste een baan kreeg, daar gaan we heen. En zij kreeg een baan in Gorendijk.
18: En jij kort daarna in Heerenveen?
19: Ja, ik had een ontmoeting met iemand in een bar in Heerenveen. En zij zochten iemand die hun jongerencentrum kon overnemen. Want die vorige was weggegaan, de vorige leider, zeg maar. En ik had de papieren.
18: Ja.
19: En ik was net een winkel in tweedehands kleding en kaarsen begonnen in Gorendijk. Ah. Maar die kon ik weer opdoeken.
18: Okay.
19: Dus toen ben ik begonnen met in het pakhuis in Heerenveen.
18: Waarom ben je daar begonnen? Waarom sprak je dat aan?
19: Dat weet ik eigenlijk, als ik nou eerlijk ben, weet ik dat niet zo. Maar goed, gewoon dingen doen.
18: Ja.
19: Ja, ja. Beetje.
18: En daar werd veel muziek gemaakt.
19: Ja.
18: Alles wat er in zo'n jongerencentrum gebeurt.
19: Jazeker. Ja.
18: En vanaf 75 ben je
19: daar? Vanaf 75 ben ik daar begonnen, ja. Dus het was natuurlijk voor mij eigenlijk geweldig. Want je kon alles waar ik in Groningen mee bezig was geweest, daar botvieren, zeg maar. Je had het Fries filmcircuit, ja, we hadden jazz, we hadden pop, waren rock, waren allerlei soorten.
18: Bekende namen ook al toen?
19: Allemaal bekende namen, ja, eigenlijk wel. Ja.
18: Ja?
19: Ja. Dus het pakhuis ontwikkelde zich echt als een soort smaakmaker in Friesland. Je had natuurlijk wel ook, je had hippo en je had bolwerk in Sneek. Mm. En, van nu in Bolsward. Dus het was wel een levendige scene in heel Friesland. En dat hielp natuurlijk wel. Het Omroep Friesland, Omroep Friesland, die deden veel aan Friese muziek. En je had de Leeuwarder, die ook behoorlijk. De Leeuwarder Courant, waar je veel publiciteit mee kon krijgen. Dus het was een leuke tijd.
18: Zullen je daar in Heerenveen vooral ook herinneren vanwege jouw eerste platenervaring? In 1979 heb jij daar een soort verzamelplaat opgenomen.
19: Ja, de vereniging van winkeliers die vroeg. Want we hadden daar inderdaad een hele levendige scene, zeg maar. En die, die hadden zoiets, een plan van we gaan met al die bands een LP maken. En die,
18: dat kwam vanuit de middenstand?
19: Dat kwam eigenlijk vanuit de middenstand, ja. De heer Geveke. Dat hebben we gedaan.
18: Groeven uit Heerenveen, zo heet het?
19: Ja, zo heette dat.
18: Maar het is niet, of het is direct weer van de markt gehaald?
19: We hadden een probleempje met de hoes. We hadden een beeld van Verder Schuurder. Die in Heerenveen stond, een beroemde Heerenveener. En die hadden we op de hoes gezet met een pruik op en een bordje om zijn nek. Op de achtergrond de watertoren die de gemeente weg wou hebben. En daar waren wij het niet mee eens. Dus ja, het was een soort...
18: Protest.
19: Ja, maar uiteindelijk was het niet helemaal de bedoeling om een vette rel te krijgen. Maar die kwam er toch, omdat de maker van het beeld, Guus Helligers, die was het daar niet mee eens. En de stichting Beeldrecht, die zorgde ervoor dat ik een brief kreeg met dat ik 1000 gulden per hoes moest betalen.
18: Jij persoonlijk?
19: Want ik was de aanstichter van dit geheel. Dus eigenlijk. Dus 1 miljoen gulden. Maar dat had ik niet in kas op dat moment.
18: Oké, op dat moment nog niet.
19: Op dat moment nog niet, nee. Dus dan moesten we de hoezen vernietigen. En veel pers en de radio. Dus dat was
18: een rel.
19: En dat is uiteindelijk natuurlijk best wel oké.
18: En jij dacht toen van, hey, leuk, die platenbusiness, daar ga ik in.
19: Ik dacht van, dit doe ik niet weer. Nee, echt. Maar ja, toen kwam Mark Fokko, Engelse muzikant, die kwam in het pakhuis. En Michiel Hogeboezem, de latere bekende producer, die liep daar gewoon rond.
18: Heel bekend hier bij Radio Noord. Ja, gewerkt tuurlijk. Hier als technicus.
19: Ja, natuurlijk. Maar Michiel die kende Mark heeft hem naar Friesland gehaald. En Mark ging op een gegeven moment bandleden recruteren en maakte toen zijn fameuze Mark Fokko and the Secret Meeting.
18: En die kwam bij jou.
19: En hij zei van, jij hebt toch al een keer een plaat gemaakt. Zo, en kan je me niet helpen? Gaan we samen beginnen met iets, met een singeltje. Ik zei van, dan maar. Of zo, weet je. Goed, en toen begon dat. En dat werd een groot succes, die eerste single.
18: Dat werd dit nummer.

0: Mark Foggo en The Secret Meeting, New Shoes. Het eerste plaatje dat jij dus uitbracht, Jos.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was direct een dikke hit, maar zo groot dat hij direct weggekaapt werd, toch?
1: Gelijk bij Polydor terechtgekomen.
0: Hoe gaat zoiets dan?
1: Kijk, wij zijn samen begonnen. Gewoon, dus dit was ook niet een bedoeling om een label te beginnen. Dus op een gegeven moment was er een vergadering en is er een naam bedacht. En dat plaatje heb ik laten persen en rondgebracht. Werd een succes. En de band kon spelen. En Polydor die zei, hey, dat is wel te gekke band. Ja. Dus toen konden ze een hele LP opnemen. Ja, dan had ik op dat moment helemaal geen idee van dat ik dat zou willen doen. Maar ik had ook mijn werk gewoon natuurlijk bij het pakhuis.
0: Ja, gewoon je vaste baan.
1: Ja, elke avond was laat en zo. Dus ik had er helemaal geen idee van. Maar ja, dan komt op een gegeven moment Social Security. Een andere groep die in het pakhuis actief was. Die kwam naar me toe en die zei van, hey, je hebt die plaat voor Mark gemaakt. Wij willen eigenlijk ook. Ik zei maar, oké. Nou... Goed, doen we. Ja. Nou ja, toen is het eigenlijk begonnen. Want ook die plaat haalde gewoon heel veel publiciteit. En nou ja, toen kreeg ik er wel een beetje lol in, geloof ik.
0: Je had er ook handigheid in.
1: Nou ja, blijkbaar gewoon. Want het begon te lopen. Dus en dan heb je er twee uitgebracht en dan heb je een naam. En dan had het nog helemaal geen logo of helemaal niks en zo. Dus dat was allemaal, als je dat ziet, dan denk je van, huh. Maar dat maakt niet uit. Het was gewoon... Het was oké. En dan groeit dat. Dan komen de Toilets. En dan komen de Michiel die met zijn band Fandango. Kijk, en op dat moment al begin je eigenlijk al een soort algemeen platenlabel. Want die Fandango was compleet andere muziek dan de ska. En dan de...
0: Je bedoelt, dat ging bij jou alle kanten op?
1: Het ging alle kanten op, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus in die tijd kwamen er wel meer onafhankelijke labels op, maar die waren allemaal wat meer gericht op of op de punk of op de new wave of zo. Maar ja, ik kan niet zeggen dat ik bewust keuzes gemaakt heb toen, maar gewoon meer van, hey, dat is Michiel met Fandango, nou, laten we dat dan ook maar doen. Zo.
0: Ja, maar wanneer ging je met een artiest of met een band in zee dan? Ik bedoel, je moet er ook iets aan verdienen uiteindelijk, toch?
1: Dat was toen eigenlijk niet helemaal... Ik verdiende op dat moment goed genoeg.
0: Het begint als hobby?
1: Het begint als, ja, gewoon als erbij. En het was dus 1980, hè? 80, ja. Ja, ik was met het pakhuis was ik inderdaad in 75 begonnen. En in 1977 had ik het ook wel even gehad. Want het waren echt lange, lange dagen, weet je wel. Echt elke nacht. Soms mensen achter de tafeltennistafel wegslepen. Gewoon in je eentje, vier verdiepingen gebouwd. Dus ik had... heb toen een tijd onbetaald verlof. Zijn we een half jaar wezen reizen, mm-hmm. mijn vrouw en ik. En door Indonesië gewoon in Azië en zoveel.
0: En toen heb je uiteindelijk de baan ook opgezegd?
1: Toen heb ik opgezegd, maar ik kon weer terugkeren. Maar dus toen vanaf 77 tot 80 heb ik weer doorgewerkt. Maar toen merkte ik ook al wel, ook in die periode dat dus met die muziek, met die singeltjes begon. Van Er kwam ook meer drugs in het pakhuis. Oh, gewoon. Ja, er kwam ook maatschappelijk werker en zo. En dus het was... De tijd was voor mij gewoon, denk ik, om te zeggen van, dit was het wel.
0: Dat was ook een landelijke trend, denk ik, hè? Dat je
1: drugs, ja. Dat was dus... ik vond dat... Op een gegeven moment, goed, ik denk dat iedereen dat wel heeft als hij na 5 jaar... maar ik weet niet hoe lang jij hier al zit. Maar, maar in ieder geval, ik had het gewoon wel gezien. En toen had ik natuurlijk al een paar van die plaatjes gemaakt. En ik was ook nog bezig met wat ontwerpdingen en zo. Want ik was ook nog... Ik deed ook heel veel posters voor dat pakhuis. Dat deed ik ook allemaal zelf. En dus had veel contacten met drukkers, dus ik kon... Ik denk van, ja, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een eigen bedrijf. Ik heb het ook wel. Ik heb ook geen zin in een baas boven mij.
0: Toen ben je zelfstandig geworden. Maar ja. In diezelfde tijd ben je ook. We hebben het net al even gedraaid. Social Security. Ja, die band waar je ook een plaatje van uitbracht, die kwam later nog eens een keer bij jou. Wil je niet de zanger worden?
1: Dat was inderdaad...
0: Social Security.
1: Dat was inderdaad...
0: Ja, was ook rond deze tijd.
1: Uh, ja, dat

0: optraden. Maar verder had ik eigenlijk helemaal geen ambities op dat gebied.
1: Maar waarom zei je ja dan?
0: Oh, ik denk in diezelfde periode dat ik echt dat ik dacht van... Ah, nou ja, dit is eigenlijk wel, dit is eigenlijk wel grappig om te doen. Gewoon.
1: Ja. Ja. Ja. Maar je stopt met de ene baan omdat het druk is en je neemt er een...
0: Ik heb het wel natuurlijk wel... We hebben security nog wel een tijd met pakhuis gecombineerd. Maar dat werd dus op een gegeven moment echt helemaal te dol. Want het eerste jaar dat ik erbij kwam... hadden we ongeveer 120, 130 optredens of zo. Dus dan ben je elk weekend weg naast het werk. Dus dat werd...
1: Social security, dat was een... Ja, mensen verwachten heel veel van die band. Hè? Jullie zaten bij een grote platenmaatschappij. Niet bij, in het begin Top Hole, maar daarna CBS en nog andere...
0: Ja, het is allemaal. We hebben veel platen gemaakt. En dus dat is allemaal wel uitgekomen, vind ik.
1: Ja.
0: Alleen, kijk, als een platenmaatschappij een dikke hit verwacht, dan is dat. Dat is. Dat heb ik in de loop der jaren al meegemaakt. Het is niet altijd een kwestie van dat de muziek niet goed is. Je hebt allerlei omstandigheden die ja of nee. Hè? Dus.
1: Wat voor omstandigheden gaat het over dan?
0: Nou ja, kijk, op een gegeven moment bijvoorbeeld bij CBS stonden wij nummer 2, geloof ik, met een single van Social Security in hun verrukkelijke 15. Maar CBS had net een andere single uitgekozen. Weet je? Dus dan. En tegen die tijd dat zij dat nummer wat nummer 2 stond, op single hadden, had de VARA al lang weer een ander nummer van ons. Nou ja, soms dan loopt het. Kijk. Michiel had een dikke vette hit met Ten Sharp, met You. Zo, nou, dat is ook wel een enorme hit. Ik bedoel, het is ook wel een hit en het is al goed gemaakt. En het kwam op het juiste moment. Dus dan,
1: je moet alles mee hebben.
0: Je moet gewoon veel mee hebben. Ja. Ja, ja.
1: Over alles mee hebben gesproken. Een van jouw eerste optredens kwam een recensie van in het nieuwsblad van het
0: Oh, ga je daarover hebben? Ja. Oké.
1: Dat is een opmerkelijke recensie namelijk. Ja. Daar kom jij er niet heel goed vanaf.
0: Nee. Beperkte zanger of zo. Ja, zeker. Ja. Ja,
1: hoe ga je daarmee om?
0: Prima. Ja? Want dat was... Hey, dat was het eerste optreden in het pakhuis in Groningen. Inderdaad, ik was toen in een wilde periode. Laten we daar, en de Sex Pistols waren een soort van inspiratie. Dus het was wat over de top toen. Ja, ja.
1: Dus je begrijpt de...
0: Ik begrijp de reactie zeker wel. Ja. Okay. Ja. Maar ik was ook aangenomen voor het visuele. Ik was ook inderdaad wat voor het visuele aspect gewoon. En Harry, de toenmalige, of de. Dat is nog steeds
1: een goede vriend.
0: Harry Zandstra, ja. Die zag het niet zitten om frontman te zijn gewoon.
1: En jij wel?
0: Dus, dus het, op een gegeven moment ging dat zo. Dus het was helemaal goed.
1: Je leven loopt. Je doet van allerlei dingen. De Top Hole gaan we nu weer naartoe. Naar een. Is dat de grootste hit van Top Hole? Van Mam?
0: In die zin, qua hit technisch is dat de grootste.
1: Ja, waarom ben je met Mam in zee gaan? Sammy America's Gaspetti heet het eerst?
0: Ja.
1: Waarom zei je ja tegen die band?
0: Ik vond dat prima. Maar kijk, ik werkte toen al veel in Hilversum met een andere maatschappij samen, VIA. We slaan natuurlijk nu gewoon heel veel jaren over en dingen. Dat is helemaal niet erg natuurlijk.
1: Komen we straks alweer op, denk ik.
0: Maar dus daar hadden we contacten. En dat was dus... Mam was daar een van. Of die kwamen met cassettes aanzetten. En dan is dit... Dat was in de periode dat ik inderdaad een bureau had in Weesp bij Dureco.
1: Daar had je eigen bureau?
0: Daar hadden we Top Hole en VIA. We hadden onze eigen kamer naast Play It Again Sam met Wally van Middendorp. En de nieuwe directeur van Dureco die Dureco een beetje wou ontvader Abrahamen, zeg maar. Gewoon een andere richting. Opduwen.
1: Toen was je van beginnend platenbaasje al inmiddels een beetje bij de gevestigde orde.
0: Was zonder meer bij de gevestigde orde. Echt waar.
1: Heeft nog een inleiding nodig, ongelooflijk van Mam?
0: Ja, wel, want dat doe ik ook. Mijn mede-auteur van het boek van Top Hole 46, Jan Slimbach, is. Ik moet zeggen, hij heeft twee bands die hij heel erg te gek vindt: Social Security. Dan heb ik

0: Uit 1989, ongelooflijk van Mam. Verscheen dus op Top Hole, het label van Jos Haaier. Ja. En gast vandaag in Leven in Muziek. Behalve platenbasis, die zelf muzikant en ook vormgever. Jij refereerde daar net al even aan, Jos. Mm. Dat begon echt serieus te worden. In, heb ik dat nou goed begrepen? In Zuidbroek, bij de platenstudio daar.
1: Ja, inderdaad. De technicus van Social Security, Timo Smit, die nu nog steeds een studio heeft in Groningen.
0: Spitsbergen?
1: Maar Timo die heeft zijn eigen studio, CT-studio in Groningen. Maar die was toen op dat moment in Spitsbergen, waar wij aan het opnemen waren. En toen had hij een programmaatje bij zich, Kalamoes heette dat, op zijn Atari-computer. En daar kon hij dingen mee, dat was nieuw. Ontwerpen, zeg maar.
0: Maar dat jij herkende dat? Jij wist ervan?
1: Ik denk van, dit wil ik ook. Dus ik zag dat beeldscherm, die Atari. Dus ik denk van, ik ga ook een Atari kopen. Dus dat heb ik gedaan.
0: Ja.
1: En toen ben ik begonnen met reclame voor Top Hole te maken. En in die studio kwam ik Henk Voortman tegen. En
0: Henk Voortman, dat is ook een belangrijke man in je carrière.
1: Ja, precies. En die zei, hey, jij kan ontwerpen en zo. En ik heb een distributiemaatschappij, jij hebt platen. Ik moet iemand hebben die de Urkermannen, het Urkermannenkoor kan publiciteit daarvoor kan verzorgen. Want die heb ik ook. En ik zeg, oké, dat doen we.
0: Je hebt ook nog de Stamtovel, heb je ook nog gedaan?
1: Ik heb hoezen gemaakt voor Studio Spitsbergen. Ja, de Stamtovel. Ja. Favoriet van mijn vader. Ja. Ja.
0: Dus die was blij dat ze...
1: Ja, zeker. Ja,
0: trots op zijn zoon.
1: Ja,
0: precies. Toch weggekomen.
1: Ja. Nee, voor Spitsbergen ging ik inderdaad ook hoezen maken. Maar dat was nog inderdaad in de periode dat je allemaal litho's had. En een enorme grote lappen film en zo. En duur was dat allemaal.
0: En nu allemaal digitaal?
1: Ja.
0: Als platenbaas heb jij vette jaren en magere jaren. Is dit het begin van de vette jaren daar? Dat jij met Voortman...
1: Vet werd het pas toen ik ophield.
0: Oh.
1: Oh, sorry. Nee, kijk, je moet... Het is... Ik had gewoon natuurlijk een hoop platen. Er kwamen een hoop dingen uit. Hè? Maar ik kon me gewoon in het... Ik kon er niet echt heel erg goed leven. Wel wat. Ik bedoel, ik maakte wel winst hoor. Maar, mijn ontwerpdingen, die namen gewoon ook... dat was het grootste gedeelte voor mijn inkomen. Aha. Dus ik werkte op een gegeven moment voor Amerikaanse labels als Putumayo. En die kwamen allemaal via binnen. En ik schreef...
0: En daar was jij gewoon vormgever?
1: Daar werd ik vormgever en ik kreeg dozen met LP's of CD's toen. Waar ik recensies over moest schrijven. Soms in die tijd was het van die ambient music. Kreeg ik een hele doos met muziek van De Grote Stille Oceaan. en de Middellandse Zee. En dan de klanken daarvan, die waren heel goed voor je. Nou, daar moest je dan wat dingen over schrijven. Maar ook, we deden ook heavy metal. Dus ik maakte ook advertenties voor Aardschok. Dus een heavy metal blad. En dan spelde ik mijn vrouw punaise in haar arm of zoiets. En dan wat bloed eruit of wat ketchup eruit. En dan had je goede advertentie. Dus dat was het werk wat ik toen deed.
0: Je hebt al vaker je vrouw gebruikt op een plaathoes.
1: Jazeker.
0: Toen ze nog kind was.
1: Dr. Anders P. Heb ik een hoes voor gemaakt. Zij kwam uit Indonesië. De familie. En die ging op een gegeven moment... Ze woonden daar toen nog. En die waren op verlof een tijdje in Nederland. En toen waren ze in Volendam. En daar hadden ze... Zij waren dus... wat Chinees, Indonesisch bloed.
0: En als je
1: dus
0: wat donker bent, dan
1: ga je in die klederdracht. Dus een hele mooie, leuke foto. En op een gegeven moment moest ik een hoes maken voor Dr. Anders P. En die heette Folklore. Ik dacht van, die kan ik daarvoor gebruiken.
0: Ik vroeg dit net ook al even over, toen het over een mam ging. Wanneer besluit jij om met een artiest of met een band in zee te gaan? Want de Raggende Mannen, je hebt de debuutsingel van de Raggende Mannen uitgebracht. Dat was een raar gezelschap volgens mij.
1: Ja, nou, ze hadden eerst al een plaat gemaakt hoor. Maar ik had via een uitgeverij met Jacques van Dijl, dat was de uitgever van hun, daar hadden we goed contact mee. En dus die zei van, dit is wel de Raggende Mannen, dat is wel iets voor Tophal. En zo is het begonnen.
0: En dat vind jij dan ook direct? Ga je dan niet eerst even...
1: Ik ben natuurlijk wel even met Jacques bezig praten. En dat was dit is het wel.
0: En wat is het dan? Wat maakt dat voor jou geschikt?
1: Omdat ik het interessante muziek vond, leuk. Ja. En dat Jacques van Dijl oké was. En dat de jongens van de Raggende Mannen oké waren.
0: Dat is dus, heel belangrijk. Dat mensen door de...
1: Ja, dat is het grootste gedeelte wel. Ja. Ja, dat moet je eigenlijk wel zo zien.
0: Ja. Dit is
1: niet altijd hoor. Want soms dan moest je gewoon wel besluiten nemen van dit wel of dit niet. Ook al is het een aardig iemand. Ja, toch maar niet. Of nou ja... Ik kan hier toch wel wat aan verdienen of zo. Dus dat, ja, je moet natuurlijk ook een beetje op de financiën letten natuurlijk.
0: Dus zo heb je ook wel wat kwaad bloed gezet?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen dreigbrieven of zo gehad.
0: Dit is het kortste Nederlandstalige liedje. Begrijp ik nou dat jij bij het tot stand komen van het liedje... of althans... dat dit uitgekomen is, daar heb jij een belangrijke rol in gespeeld.
1: Want ik zat met Henk Voortman, dus de baas toen van VIA. En die deed mijn distributie. We deden ook met Virgin, die deed ook onze distributie.
0: Branson?
1: Van Richard Branson, ja. En ik zei van, we zaten op een vrijdag met elkaar te praten. En toen zo van, we moeten toch even wat met die band doen. En... toen kwamen we op het idee om die single uit te brengen van 6 seconden. En met de B-kant Rachflars nog korter. En dus ik gelijk Dureco bellen van... jongens, het moet eigenlijk wel heel gauw klaar. Nou ja, omdat we al redelijk veel uitbrachten... en alles daar lieten persen... kon dat ook vrij snel geregeld worden... Dus toen hadden we die single en dat werd een groot succes.
0: Die heb je ook nog voorgelegd aan Richard Branson.
1: Die single is, die hebben we op bijeenkomst is dat geweest. Ja, men vond dat wel apart, om het zomaar te zeggen.
0: Die zeiden niet van...
1: lachen.
0: Waar ben jij mee bezig?
1: Nee, helemaal niet. Het was oké. Ja, ja.
0: Nou, ga er maar even voor zitten en luister goed, van hij is zo voorbij.
2: Nee, is niks.
0: Dat was hem. Ja, uniek natuurlijk. Wat, maar hoe werd daarop gereageerd?
1: Heel positief. We hebben heel veel gedraaid op de radio. Het had dus gewoon een hit moeten zijn eigenlijk ook. Maar de top 40 besloot op dat moment van een nummer moest minimaal, ik weet niet meer precies hoor, maar over een halve minuut of drie kwart minuut duren. En daar viel dit natuurlijk niet onder. Dus... maar hiermee, dit stond zelfs nog in de Billboard in Amerika gewoon, dat dit was uitgebracht. Ik geloof dat later ook nog andere bands, de Triffids of zo, ik weet niet meer welk, maar er zijn nog wel meer korte nummers.
0: Het is niet meer het kortste nummer.
1: Ik weet het niet, maar in ieder geval, het zit nog wel in de top, geloof ik. Ja. Ja.
0: Oké. Even kijken. Social Security, we hebben het al eerder over gehad. Dat liep ondertussen ook door jouw band.
1: Ja.
0: Vaak op drempel van doorbraak gestaan.
1: Ja.
0: Maar altijd, ondanks dat, gewoon door blijven gaan. Ja. Staat nog steeds.
1: We zijn niet officieel uit elkaar gegaan. Dus,
0: nou, je hebt nog een plaat uitgebracht. Vijf jaar geleden?
1: Ja, een paar jaar geleden. Ja, ja, ja, zeker.
0: Want die staat nu op de rol, daar een track van.
1: Ah, helemaal goed.
0: Het heet inmiddels The Security.
1: Ja. Ja, want dat was in de periode dat we bij Dureco... mensen spraken die naam ook allemaal verkeerd uit. Social Security of zo. Dat was, we zijn ook eens een keer bij de KRO geweest... en er stond op de kleedkamerdeur Social Security. Dus Dus we, en op een gegeven moment dachten we, maken gewoon een nieuw...
0: En daarna was het natuurlijk ontstaan in de tijd van veel werkloosheid.
1: Precies, zoiets. En, ja. Dus dat is veranderd. En dat is ook niet echt dat je zegt van gewoon hele slimme marketing is. Omdat je ook op Spotify onder twee namen staat enzovoort. Maar het maakt niet uit. Gewoon, we hebben daarvoor gekozen en dat is...
0: Ik bedoel, je hebt ook een soort berusting nu van... ja, we maken gewoon muziek omdat we er lol in hebben... en wat er verder mee gebeurt.
1: Ja, ik denk dat je op een gegeven moment toch niet meer denkt in hits of zo, geloof ik. Nee.
0: Dat was in 2021 ook niet zo toen je dit opnam?
1: Ja, gewoon van we doen dit. Ja. Klaar.
0: Het nummer heet And My Hands Are Cold and Lonely.
1: Ja.
0: Dat is een nummer van jou?
1: Ja. Ja, want dat eigenlijk past dit nog steeds in de huidige tijd ook, weet je. Het is wat er om je heen gebeurt zo op dit moment in het in de wereld is redelijk triestmakend. Ja. Er zijn natuurlijk een heleboel goede dingen, hè, dus dat wil ik helemaal niet. Maar dit is dan een soort nummer daarover.
0: Ja, ja. Ja, ja. En er zingt ook nog een bijzondere persoon mee.
1: Ja, in het einde doet mijn dochter de backing vocals. Ja. Ja. Die heeft trouwens ook een LP uitgebracht op Top Hole, maar met haar kinderliedjes. Het is één LP. Die staat in de catalogus. Dus je moet het een beetje bij de familie houden, ja, natuurlijk. Hè? Dus,
0: en heel bijzonder, als het goed is, word jij je dags opa.
1: Dat nog.
0: Kijk,
1: ja, ja, dus dat is, maakt het dubbel mooi.
0: Nou, we gaan luisteren naar The Security en And My Hands Are Cold and Lonely.

0: Security. And My Hands Are Cold and Lonely.
1: Ja.
0: Uit 2021 van de plaat Comfort Chair. En zanger van Security is Jos Haaier. En die is vandaag te gast in Leven in Muziek. En ook vooral ook omdat hij platenbaas is van Top Hole Records. En ja, Top Hole bestaat 46 jaar. Veel meegemaakt in die 46 jaar wat de muziekindustrie betreft.
1: Ja.
0: Een indrukwekkend moment is, denk ik, of een invloedrijk moment. De overgang van vinyl naar cd en uiteindelijk naar streaming.
1: Ja, na cd was, was een moeilijke periode. Want cd's waren heel duur om te maken. En, we hadden bijvoorbeeld, ik had de Boogies, Groningse pretpunkers, goede verkopen, was helemaal goed. Maar ja, dan heb je je eerste of je tweede oplage. En dan moesten we de cd ook eigenlijk maken. En dan ga je van jezelf toen een beetje cannibaliseren. Weet je? Dan verkoop je net niet genoeg van de cd of net niet genoeg van de LP. En dus dat was een periode dat je de balans goed moest zoeken. Want die cd's waren ook nog verrotte duur gewoon om te maken. Dus,
0: omdat het allemaal nieuw was?
1: Allemaal nieuw, ja. Okay. Dus het was.
0: Weet je nog een moment dat de cd bij jou binnenkwam? Dat je dacht van, er gebeurt hier iets waar ik wat mee moet?
1: Ja, want we hadden natuurlijk bij VIA hadden we dat wel al een beetje in de gaten. Maar het was wel een moeilijke beslissing gewoon. Maar goed, we praten dan inderdaad. Ik geloof dat het de bedrijf EOD heette of zo, die dan de cd's maakte. Dus dan gingen we daar een keer op bezoek en kijken van, hoe is dat? En later ging ook Dureco zelf. Nee, Dureco deed het inderdaad ook bij andere bedrijven. Dus het kwam ook een beetje verder van je af te staan. Bij Dureco, die platen perste, dan ging ik gewoon naar de fabriek. Ging naar de directeur.
0: Je stond naast de machines.
1: Ik stond naast de machines. En zoals je ook, want ik wilde het ook wel even over mijn boek hebben. In het boek is een van de kreten van hey Jos, niet zeuren, het is rond, er zit een gat in en het draait.
0: Ja.
1: Soms was het inderdaad bij de plaat, die was krom of zo, weet je wel. Maar dan maakten ze het wel weer opnieuw. Hè? Maar daar had je de geur van vinyl eigenlijk zelf.
0: Ja. Hè?
1: En je kon zien de hoezen en je kon zien wie het impactte. En op het moment dat zo'n plaat klaar was, dan stopte ik een aantal in de auto en dan reed ik naar de discjockeys en dan gaf ik ze af. Met de cd veranderde dat gewoon. Toch was het een hele andere wereld geworden. Ja. Ja.
0: En dat werd natuurlijk nog anders toen ook de cd verdween.
1: Ja, maar toen was ik al lang niet meer echt actief, zeg maar, als label. Als label. Want daar heb ik echt een periode dat ik weinig heb uitgebracht. Want dat was dus daardoor. Omdat ik de financiële risico's werden gewoon een beetje aan de grote kant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat vind je van al die ontwikkelingen? Ja, je doet er niks tegen.
1: Maar nee, je doet er niks tegen. Het is wat het is. De haat-liefde verhouding met Spotify is.
0: Het is ja. Liefde nog?
1: Nee. Nou ja, nee, kijk, tuurlijk. Kijk, je wil gewoon dat nummers beluisterbaar zijn. En de enige manier eigenlijk op dit moment is dat te doen via dingen als YouTube of Kobus. Je hebt ook gewoon betere streaming companies. Maar ja,
0: die gaan het niet doen natuurlijk bij het grote publiek.
1: Bij het grote publiek dus niet.
0: Nee.
1: Dus je laat gewoon dingen op in hogere resolutie voor de grotere, voor de betere streamingdiensten. Maar ja, weet je, op je telefoon maakt dat eigenlijk heel weinig uit natuurlijk. Wat ik wel zie de laatste tijd weer, is toch een soort van opleving van dat vinyl. Hè? Maar of dat nou een beetje modieus is of.
0: Maar ja, dus het begint wel hardnekkig te worden.
1: Het is, ja, zoals ik was gisteren in Grauw. En daar is dan ook een platenwinkel gewoon door een jonge dame opgericht. Gewoon de beste vinylzaak van Friesland noemt ze dat of zo. Of dat waar, dat weet ik niet. Maar in ieder geval of de gezelligste of zo. En, maar je merkt wel dat in sommige plaatsen vinyl wel terugkomt als een soort item, ja. Maar goed, de oplagers van nu, die zijn niet te vergelijken met toen.
0: Is er nog een plek in deze wereld voor een platenlabel als Top Hole?
1: Nou, kijk, er zijn natuurlijk best wel maatschappijen. Ik volg dat op dit moment niet zo. Kijk, ik ben de afgelopen jaren bezig geweest met mijn boek te maken over die...
0: Dat zegt misschien wel genoeg.
1: Precies. Ja. Maar, dus ik heb daar weinig... En ik ben met eigen muziek bezig. Dus dan kan ik niet zo heel veel andere muziek aan mijn kop hebben. Mm-hmm. Om even uit te drukken. Maar... Er is natuurlijk gewoon nu op dit moment heel veel vrouwen, jonge vrouwen die scoren. Dat vind ik heel goed.
0: Ja.
1: Er zijn allerlei ontwikkelingen. Maar ja, er zijn ook artiesten die miljoenen streams hebben waar ik werkelijk...
0: Nog nooit van gehoord.
1: Nog wel gehoord heb. En die misschien bekendbaar. Ook niet wil horen, hoor.
0: Heel bekendbaar. Ja. We praten zo verder, maar we gaan luisteren naar een nummer dat jij hebt uitgekozen. Dat is weer een nummer van jezelf. Dat wil zeggen I Spy. Daar zat je oorspronkelijk ook niet bij, trouwens.
1: Nee, daar zat ik helemaal niet bij.
0: Groningse band.
1: Ja, ja.
0: Maar sinds een tijdje ben jij daar de zanger van.
1: Arnoud is nog steeds de officiële zanger. Maar, Arnoud Steegstra. Maar die heeft door wat ziekte, heeft hij door wat problemen is hij op dit moment niet in staat om dat te doen. Dus een van de nummers die hij wel heeft ingezongen, maar die hebben we opgenomen in Grauw, in een kerk. En daar doe ik zelf dan aan mee. En ik denk van, dit laat ik gewoon even horen.
0: Je hebt gelijk. Ja. Terminal 1.

0: I Spy was dat live samen met trompetist Erik Vloeimans op zang. Dus Jos Haaier, mijn gast vandaag in Leven in Muziek. En we lopen zo langzamerhand tegen het einde van deze uitzending.
1: Zeg nou maar eens dat ik niet kan zingen.
0: Dat is wel fantastisch. maar ik wou toch nog even over jouw platenbusiness. Want Henk Voortman, zijn naam is al een aantal keer gevallen. Dat is een partner waar je veel mee samengewerkt hebt. Maar die is helemaal gefrustreerd eruit gestapt.
1: Die is eruit gestapt, ja. Die doet nu gewoon nog steeds in huishoudelijke artikelen of zo. Maar hij is...
0: Die was heel ontevreden geworden.
1: Ja, die had het op een gegeven moment gehad. Gewoon. Dat heb je zo.
0: En hoe heb jij het wel weten vol te houden dan?
1: Ik vind het nog steeds leuk. Dus kijk, en op een gegeven moment kwam Wouter Cruijff, dus een fan van Security, die kwam bij mij en die zei, een technicus uit Utrecht, kan ik niet wat digitaliseren van jou enzovoorts. Nou, dat is dus helemaal uit de hand gelopen en hij is nu gewoon alles heeft hij zo'n beetje gedaan wat mag en wat kan. En hij is zelf nu daardoor... Ja, doet die dingen voor Golden Earring en voor. En dus dat is heel grappig om dat eigenlijk in die loop der jaren zo mee te maken. Ja. Dus dat heeft mij ook gewoon. En dan inderdaad dat boek wat Jan Slimbach, die al een grote fan was, ook van Security, maar ook van Top Hole. Dat is eigenlijk wel. Nou ja, dat is fijn om zo op die manier met je leven bezig te zijn eigenlijk.
0: Nou ja, het staat ergens ook in het boek en terecht natuurlijk. Jij hebt de Nederlandse popgeschiedenis geschreven.
1: Nou ja, een deel ervan gewoon. Dus dat is een deel. Hè. Er zijn natuurlijk een heleboel die dat gedaan hebben. Maar inderdaad, het is een vrij omvangrijk gebeuren.
0: En je blijft ook nog doorgaan met Top Hole? Is dat...
1: Nou ja, onlangs heb ik dan een plaat uitgebracht van Da Kloet, een band uit Boksel. En die deed... Die hebben we al een keer eerder uitgebracht met minder nummers. En die doet, heel veel geld op Discogs. Heel veel mensen willen die plaat hebben. Aha. Vooral uit Spanje. En die heb ik laatst opnieuw uitgebracht. En ook in Spanje wordt die goed verkocht. Dus,
0: als PJ Proby nog eens langskomt dan...
1: Maar ik denk niet dat gaat worden. Nee.
0: Aan het eind van deze uitzending gaan we nog even terug naar de Van Zwinderenstraat, denk ik. Ja? Daar stond die radio.
1: Ja.
0: Een RS.
1: Een RS-radio, ja.
0: Zo eentje heb jij nu ook in huis staan, hè?
1: Precies dezelfde, ja. Ja, maar natuurlijk, die heb ik ergens gekocht. Ja, precies. En daar ben ik nu een soloplaat voor. Op basis daarvan, van al die namen.
0: Op die wijze plaat. Ja. Er staan obscure namen.
1: Obscure, ja. Montecenery, Lyon, Limoges. En dat waren allemaal plaatsen waar ik als jongetje dacht van, daar wil ik ooit naartoe. Zo. Daar heb ik ook al een heleboel, ben met mijn vrouw ook bij een heleboel van die plaatsen zijn we geweest. Dus, ja. En daar heb ik nummers over geschreven. En die ben ik nou aan het uitwerken, grotendeels klaar.
0: Ja.
1: En Michiel Hogeboezem, die dus de eerste producer was die van Top Hole, die gaat die boel ook mixen. Dus die cirkel is in die zin behoorlijk rond.
0: Ja, het begint met dat radiootje thuis. Ja. Waar je aan die knoppen draait.
1: Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk gewoon altijd wel zo gebleven.
0: Oké, okay, nou dat is we gaan luisteren naar een nummer dat dus uiteindelijk op die plaat komt. Heb je gemaakt met Peter Duinkerke?
1: Ja, Peter Duinkerke van I Spy. En die vroeger ook met Happy Tunes, daar heb ik ook nog altijd in meegespeeld. Alle 60s band. Maar daar hebben we nou geen tijd meer voor.
0: We hebben maar weer de helft besproken. Ik dank jou in ieder geval voor je verhaal, Jos Haaier. Ja. Dit was Leven in Muziek met Jos Haaier. Is terug te luisteren via de site van RTV Noord of als podcast via de bekende streamingsdiensten. Dan wel zonder de muziek, want dat mag daar niet. Techniek werd verzorgd door Karel Post. We gaan er dus uit met een nummer van Jos Haaier, van zijn plaat die later dit jaar uit gaat komen. Het heet Kopenhagen. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: De winter, rioolservice.
13: Lost elke verstopping en lekkage snel op.
12: De winter, rioolservice.
13: Kijk op uriool.nl.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
16: Voordeelhaartjes.nl. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
22: Mijn koffer?
20: Ja, we gaan op wereldreis.
22: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
20: Op Rockledice.
22: Van 24 tot en met 28 juni.
20: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
22: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
23: Radio Noord.
24: Tweedeuntjes Verizend.
23: Met René Walhout.

0: Niks mooier dan even toeren de provincie hier op zondagmorgen. Net voor drokte en vooral ook net voor warmte aan. Wie zat neem op de achterbank bij de strootklinkers? Staat op het ploot frisse wind uit 2013. Bluegrass uit Haakstee met Henk Blauwpot op zang trouwens. In mijn auto.
1: Twee deuntjes voor 1 cent.
2: Twee deuntjes voor 1 cent.
3: Twee deuntjes voor 1 cent.
0: Goeiedag en slim ski dat je erbij bent op deze mooie zondag, langste dag van het jaar. En ook een van de heidsen, denk ik. Je luistert nog twee deuntjes voor 1 cent met ook vandaag weer de mooiste muziek uit stad, de Ommeland en van verder voorts. Met vandaag op onze virtuele hoofdpodium beeldhouwer, zanger en lightjesmokker Gert Senema. Uit Schiemskerk, daar komt hij dus weg. Hij laat ons hier daarmee een van zijn skiers de nummers horen. En na 11 uur is hij onze man in de populaire rubriek Lot Me Horen. Vorige week hoorden jullie hier de naaien van Semsland voor het eerst. De Drents-Grunnigse Zonbewaking. Een project voor Dion Bouwers. Een flinke vinger in de pap het. En dat is maar goud ook, want dat is gegarandeerd. Levert dat hele mooie muziek op. Het is nog wat vroeg, misschien ook wel te wapen. Maar kom maar even te Krokstalhoed. En daan zij met Semsland. En daar dansen.

van Dada Dansen door Lala Lightje. Een topnummer van Fries Wolma en een dikke hit van een jaarleden. En het is een gewoonte die de mensheid al kent sinds het begin van de tijd. En zeker op schiere zomer om te doen is er eigenlijk niks mooier. Jan Henk de Groot heeft er een schitterend monumentje voor opgericht. Het staat op Koning van de Westerdijpse Dallen en het heet Vuurtje Kiek.

Dag begint met een autodijk naar Dut en eindigt in ook nog eens met een vleer om de kop van Twichtje, omdat hij te hard van stopel loopt. Beesmaal, die is geboren voor de blues. Dat blijkt ook maar weer hoe zoet dit nummer. Die de veelzegen de titel Pech het. Nou, de metamorfose van Chomp naar Paljas. Dit is Wadaas.

Van der Oen uit die Tjerkse radeel had opeens van de schrik niet meer last van zijn keel. Hoe kwam hij zo zwart en wat moest hij nu doen? Hoe kwam hij weer fit en gewoon net als toen? En opeens, ja, toen wist hij het, dat was de stunt. Hij kocht in de winkel een zak pepermunt. Hij at, ja, dat moest, er was niets aan.

tijd op uw dikke verzomelcd. Het gooie leven, meneer Van der Oen van Liana Abon in het Hollands. En misschien heb je het wel metgekregen, maar Liana gaat weer het podium op. Nog één keer, tijdens het jubileumfestival van Twee Deuntjes voor Oin Seent. 30 september op Knol in Geertijs. En de koorverkoop deed loopt dan, zei je. Dus ik zal niet al te lang meer wachten als je door per se bi wil wezen. En Uno Basta, dat is een beetje een apart punkachtig bandje rond Renze Sinkgroben. Renze is dichter, schrijver en is ook geregeld als interviewer te zijn in het Forum in Stad. Hij maakt ook muziek dus, soms met zijn bandje Uno Basta. En dit is hun nijste, een ode aan Baffelt, of in het Nederlands, in Buffalo.

pizza, de beste van het land. Da Gianpaolo is de naam van dit gekke restaurant. Op het station in Buffalo staat een man met krukken klaar. Hij monstert iedere reiziger, is hij van

heerlijk sleepnummertje van Edwin Jongerdijk. Staat op zijn bloed. Meuren is het weer licht. Uit 2013, 5 in de Meuren. Daarmee dan is de microfoon hier voor Gert Senema, de vuurman van Westkaanstad. Noord is het nijste van Roelof van der Velde, al wat older.

0: Twee deuntjes voor 1 cent.
1: Ah, goeiedag, Lu. Dit is Gert Senema vanuit Grubskerk. Ik werd gevraagd om een nummer van mezelf te laten horen. Dat wordt een nummer wat ik een setje leden al geschreven heb. Het heet De Grote Drie. En De Grote Drie, nou ja, dat weet je wel. Dat is Reven, Hermans en... en natuurlijk, kom op, Mullies. Maar goed, er zijn nog twee die zo aan dat rietje toegevoegd kunnen worden. Hè? Jan Wolkers, maar ook Cees Notenbomer. Nou, Cees Notenbomer is dikwijk geleden overleden. En toen dacht ik, goh, dat is dan de laatste grote schrijver van zijn generatie. En het nou vangende nummer van Gert Senema en Westkant Stad, dat heet De Grote Drie. Dus dat gaat over Mullies, Reven en Hermans. Maar voor het gemak nemen we door Wolkers en Notenboom er ook bij. Hier, nou, De Grote Drie.

En de veerman, hij bouwt een boot. Ze hebben versuppen me, maar ik wil niet dood.

0: geen vurige wogen. Er waren geen vurige peren. Er was geen zware storm om de grote drie te eer.
1: Altijd een plezier om naar te luisteren. Gert Senema en Westkant staat. En straks na 11 uur dan komt Gert terug. En dit met een latje van een ander in onze rubriek Lot Me Heun. Een vaste kracht in de grunnige muziek. Of zoals in de grunniger tol en de grunnige muziek. Dat is Olaf Vos. Dit is van zijn hiphopplaat Dat in het nummer Weerom. Met ze door in een bijzondere rol voor Wijlen Jacques d'Ancona.
2: Hallo en hoi. Eén ding is zeker. Het wordt toch nog een heel mooi jaar, want het is tijd voor iets nieuws. Zet hem op, Jacques d'Ancona.

Dat verreden den ook nooit meer metmokken. Er werd mij voorgevraagd, hoe lang duurt nog dat Jack dit nooit meer hoort, schade toch. Het is gebeurd en achteraf is smak op brood. Beter is het verleden

twee deuntjes voor een cent. Weer te lood. En als ik dan thuis kom, is moe gekwoot. Maar ze weet ook wel, dat komt me nooit.

Late Again, zo heet het origineel van Joe Egan en Jerry Rafferty, oftewel Steelers Wheel uit Schotland, over te laag in krauw bliep hangen. En dat deed Jerry Rafferty trouwens. Die had zich uiteindelijk allemaal te kapot zopen. Daar geldt er nou voor de moedmandjes gelukkig. Weer te lood was dit. En dit ben de grunnige gewichten van Trabaan.

0: Ik zag dat Alex Lutjeboer op vakantie geweest is en dat hij inmiddels terug is. Dus hij zal wel vol inspiratie zitten om nieuwe nummers te schrijven. Dit was in elk geval de laatste single van 050, Dit binnen de nachten. En ik heb trouwens goud nice daarmee nog een heel uur twee deuntjes voor onzeend. Dan staat hier nog een bult schiere muziek te wachten. Maar eerst neem je even een flink aanloop en dan slingen we ons over nice en reclame heen. En zijn jou voortdurend in het tweede uur van twee deuntjes voor onzeend.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
12: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
13: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Voordeeluitjes.nl.
18: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop.
18: Wijzerweg, Groningen.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
21: Radio Noord.
22: Twee deuntjes voor Rijsend.
23: Met René Wal.

De hardest working man in de grunnige muziek op het ogenblik. Komt hem echt overal tegen. Vorig weekend nog een glansrol biedt optreden van kraantje Papi in Stadspark. TikTok Tammo. En deze kwam van zijn laatste album. Tammo zingt folk het nummer Rinkel Dinkel Kinkel. Het tweede uur van twee deuntjes voor ons Sint met Damme Gert Cinema achter onze draaitofel. En dat in onze rubriek Lot Me Heuren. Maar we gaan eerst over de groep naar Vrijsland. Ze is een favoriet van Team Twee Deuntjes. Maite, jong talent uit Vrijsland. En ze wordt begeleid op gitaar door Sander Koning. Dat kennen we hier van zoveel als Sprutter. Dit is Maite met Nimmen.

Vorige week stond ze som met het Noordpoolorkest in de ring in Zoldkamp. En ook onder die omstandigheden bleef ze recht in teen. Beloof wat voor haar theatertour begon aan de jaar. Marlene Bakker van haar debuutploot was dit Doe Wijst Beter. En andere week zondag dan is er een benefietconcert voor Oekraïne in de Helperkerk in stad. Door treden Oekraïense artiesten op, maar ook onze eigen steenvangers tijd hoor. En ik ken door vergees notaal, maar ja, het is natuurlijk wel schier als je door in een donatie achterlaat. Dit is allemaal voor een kinderthuis in Oekraïne. En ik zal zeggen, wees er al. Net als steenvanger, dit is vrij.

Hij ligt kop nooit in schoot, want hij is nog lang niet dood. Kijk, dat ben de berichten. Christophe Groen was dat met Noor de volgende ronde. En een volgende ronde is de vuur MC Henkie en de OPW nooit kom. Dat is eigenlijk best jammer, want het enige latje dat zij ooit uitbrocht hem is Slim de Muitenwier. Eigenlijk een klassiekertje geworden is dat. Eusterpaak van MC Henkie en OPW, oftewel Boom Dagga.

Ja, lekker even. Hoe Ooi van de Veulen twee deuntjes sessies bij de afgelopen 24 jaar opgenomen ben. Agnes Rozenboom en de Eemsmond Big Band met een bewaking van een nummer van George Gershwin. Ik vergeet mijn hele leven nooit weer. Daarmee Gert Sinema hier in onze rubriek Lot Me Heard. Maar eerst nog even twee andere deuntjes. Dit is van Via Buze.

hem iets van hij kon je scopen. Of een mooie film draaide, ik weet nooit, maar als ken. Zou ik met jongens een plekje ergens in duister achterin. En of en om was toe, wat ik hier wil zeggen. Want gelukkig valt er zijn, er wordt nog allemaal doen te leggen. Hey, doe verrek, luif, ik je wil stoel van om met mijn op bioscoop. Hey, doe mijn wichtje, wil stoel van om met mijn op bioscoop.

0: voor die je mij twee koordjes kopen.
1: Ja, ook mooi. Hoe het Radio Noordarchief, Peter de Haan en Mit Nobioscoop.
2: Laat me hun die muziek, laat me hun die muziek, laat het hun.
1: Vandoor met Gert Senema.
3: Mooi Lu, Gert Senema, Groepskerk. Ik had als voorkeur voor een niet grunnig stolig en niet Nederlands en Engels stolig nummer had ik Maite opgegeven. Maar ja, die zit al in de uitzending, dus dan gon ik naar een held van mij, een hele gereformeerde held. En dat is broeder Dieleman uit Zeeland. En de man heeft een fantastische manier om met tol om te gaan. En weet ook op een zeer authentieke manier fantastische muziek erbij te prutsen. Het is een, het is fantastisch. En van de ploot, O mijn ziel, wil ik graag het nummer laten horen, Rook in mijn haar. Geniet ervan.

van de ploert. De coöperatie van Bert Hadders en de Nozems uit 2012. Maar het klinkt nog altijd slim, fris. Domnee, domnee. En wie gaan nou terug naar afgelopen Hemelvoortsdag. Twee deuntjes live vanuit Foxham. Door gaf ze een indrukwekkend optreden. Hendrikje Ruiter. Ooit begonnen als zangeres bij Herman Brood. Maar tegenwoordig vooral actief als fadista. Zangeres van Portugese Fado. Hier in het Grunnigs. Hendrikje Ruiter dus en alle rozen.

Ja, noodzaak moest touw gewoon en nooit zo feestelijk klanken dankzij trio Joop, Paul en André. En tot besluit, dan we hier nog even een dansje. Zo met Tineke Rauw en de dans om de navel.

Ja, ook mooi om eens een keer weer te horen. De dans om de navel van Tineke Rauw. En daarmee zit het er weer op. Deze aflevering van Twee Deuntjes voor Onsend hier op Radio Noord. Noor 12 uur, dan kun je hier luisteren naar Je Weekend is Goud. Een bult plezier door bij. En andere week dan ben Rolf Schreuder en ik er weer. En we hopen van harte dat jullie er ook weer bij bent. We gaan er vandoor goed met onze favoriete surfband Oetstad. De Kronjong Devils. Ze hebben een naaie ploot mocht. Guster is Oetkom. Music from the Stars, volume 2. Grote hits hebben ze instrumentale surfversies van mocht. En we gaan er ook met een track van die naaie ploot dus. De Kronjong Devils. Die speelden hier Van Blondie, Atomic. Nog een mooie zondag.

0: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 12 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête de la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg je aansluitend het nieuws uit Groningen. Fleur Oostra, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De N385 van Veendam naar Bareveld, de Kielster Achterweg, blijft vandaag ook nog afgesloten na de storm van gisteren. Dat geldt ook voor de N362 van Scheemda naar Wagenborgen. Dit vanwege opruimwerkzaamheden van takken en bomen. Een auto is gisteravond uit de bocht gevlogen op de Albert Harkemaweg bij Aduard. Het voertuig botste tegen een verkeersbord en kwam vervolgens op de zijkant tot stilstand. Bij het ongeluk is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. En brandweerkorpsen in de hele provincie hebben gisteren stilgestaan bij omgekomen brandweermannen. Zo werd in Veendam brandweerman Wiebe de Vries herdacht, die in 2010 omkwam bij een grote brand in Veendam. Tijdens die jaarlijkse herdenking wordt bij veel kazernes na een minuut stilte het water-ereteken in werking gesteld. Waterstralen vormen daarbij een ereboog van 10 meter hoog en zijn zo geplaatst dat er een regenboog verschijnt. Ook hingen op alle kazernes in het land de vlaggen tussen 11 en 1 half stok. Zo'n 800 deelnemers liepen afgelopen nacht 10, 20 of 40 kilometer tijdens de Nacht van de Vluchteling. Dat deden ze vooral om te ervaren wat vluchtelingen meemaken als zij dag na dag, nacht na nacht op weg zijn naar een veilige plek. Wandelaars met gele hesjes liepen in en om het zuiden van Groningen en langs Haren. De deelnemers hebben daarmee ruim €165.000 opgehaald. Op de Damster City Swim in Appingedam kwamen zo'n 300 deelnemers af. Het evenement werd gisteren voor de 5e keer gehouden. De deelnemers zwommen een unieke route door de Damstergrachten, langs monumentale panden en historische bruggen. Behalve een route voor wedstrijdzwemmers was er ook een kidswim, een recreatieve tocht en een tocht voor bedrijven. En ook voetballers uit Loppersum zagen gisteravond het Nederlands elftal de WK-wedstrijd tegen Zweden ruim winnen. Om het jubileum van hun club te vieren hadden zij 80 voetballers uit het Duitse Loppersum uitgenodigd voor een wedstrijd. Onze verslaggever Wouter Holsappel sprak vlak voor de WK-wedstrijd met Sander Eisinga van SC Loppersum.
10: We hadden hier vanmiddag ter ere van ons 40-jarig jubileum de wedstrijd Loppersum tegen Loppersum uit Duitsland. En we hebben een mooi jubileumshirt onthuld. Nou ja, zoals je ziet, tribune, veel oranje, voetbal zometeen, van alles te doen.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
12: Mijn koffer?
11: Ja, we gaan op wereldreis.
12: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
11: Op Rockledice.
12: Van 24 tot en met 28 juni.
11: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
12: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
13: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all inclusive light al voor €139.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
18: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
19: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
20: Met Edwin Mooibroek.
21: Goedemiddag, ja, het is zondagmiddag. Dat betekent de lekkerste muziek op je radio. Wat dacht je van Anastasia Queen? Maar eerst is hier Dasha Oost.

0: Britpop is razend populair tegenwoordig. Je hoort het Dasha en het heet Austin. We gaan eens even kijken naar het weer. Gert Voerman, goedemiddag.
1: Goedemiddag Edwin.
0: Ja, het is iets minder warm hè, vandaag.
1: Het is vandaag wat minder warm. Als je kijkt naar de actualiteit, dan de hoogste die ik zag was Ten Boer met 23,1. En de laagste Laurens Oog met 20,1 vlak bij de kust. En een mix van zon en wolken. Momenteel zie je de wolken wat oplossen. En het belooft dus een middag te worden met flinke zonnige periode. Ook nog een aantal stapelwolken. Blijf denk ik op de eerste plaats door die temperatuur. Zo'n 21 graden in het noordwesten tot 25 zomerse grens. 26 graden in het zuidoosten. Het is dus nog wel een warme dag. En dan vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af uiteindelijk zo'n 16 graden het noorden, 13, 14 graden het zuiden. En morgen veel van hetzelfde, dat betekent dus flinke zonnige periode. Dan gaan wel weer een paar stapelwolken ontstaan of wat bewolking in de middag, maar de zon die overheerst. Droog, temperaturen vergelijkbaar, 20, misschien 21 graden het noorden, 25, 26 graden het zuiden. En zowel als vandaag als morgen een matige wind uit het noordoosten die langs de kust af en toe even vrij krachtig kan zijn.
0: Oké, daarna loopt de temperatuur weer op.
1: Daarna loopt de temperatuur weer op. De wind die gaat naar het oosten toe. Dat begint in de loop van dinsdag al. Woensdag, donderdag wordt hij uiteindelijk zuidoost. En dan gaan we merken aan de temperatuur. Dinsdag veel zon. Temperatuur zo 24 tot 28 graden. Woensdag op diverse plekken tropisch. Maar vooral met de kennis van nu donderdag en vrijdag veel zon. Met temperaturen op grootschaal tropisch. En dan moet je toch denken aan temperaturen van 2, 33 graden in de provincie. En in de steden zou het her en der eens een keer 34 graden kunnen worden.
0: Oké, krijgen we dan ook weer noodweer erbij?
1: Nou, noodweer wil ik niet zeggen, maar het zou best eens kunnen zo richting vrijdag, zaterdag, dat er weer wat onweer kan ontstaan. En met die aanwezige warmte, dan zou het misschien ook alweer zwaar kunnen worden. Maar om daar op details nu al wat van te zeggen, niet zoveel zin. Dan moet je echt richting donderdag, vrijdag, zaterdag, zou zo'n kans weer kunnen ontstaan.
0: Oké, maar eerst een lekkere zondagmiddag nog.
1: Eerst een lekkere middag, een bruikbare middag met temperaturen zo tussen de 21 en 25 tot 26 graden.
0: Dankjewel, fijne dag.
1: Zelfde.

Anastasia was dat. Ze komt weer in Nederland trouwens. Helaas slaat ze deze keer de Oosterpoort over. Daar heeft ze ook al een paar keer gestaan. Maar daarvoor zou je toch echt naar Amsterdam moeten als je haar zou willen zien. Want daar is ze eind september. Nou, nogmaals goedemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Je Wiekt en Schout hier op deze zondagmiddag. En het is natuurlijk vaderdag, hè? Ja, alle vaders, ik hoop dat je een beetje lekker ontbijt hebt gehad. Lekker cadeautjes en dat soort dingen. Nou, we hebben nou, als je een cadeautje bent vergeten voor je vader, we hebben nog een leuk cadeautje in de aanbieding vanmiddag in Je Wiekt en Schout. Namelijk een 56-delige gereedschapskoffer. En je mag appen 050-3188-288 waarom jouw vader die koffer verdiend zou hebben. En vanmiddag tussen 3 en 6 gaat Dimitris hem weggeven. Dus waarom zou jouw vader een 56-delige gereedschapskoffer verdiend hebben? Je kan de hele middag appen 050-3188-288. Aan het einde van de middag hoor je wie die prijs heeft gewonnen. En voor de rest natuurlijk ook heel veel lekkere muziek vandaag. Wat dacht je van Boy George?

Alex Vissering, Jan Henk de Groot en Edwin Jongerdijk, oftewel drie toppers bij elkaar in het Troubadours. En dat heette In de Nacht. Nou, wat een wedstrijd was het gisteren, hè? Heb je ook genoten? De Oranje tegen Zweden. Maar liefst 5-1 hebben we gewonnen. Ook buitenlandse media die buiten over elkaar heen, hoe goed we wel niet waren. En ook Curaçao niet vergeten, hè? Ook onderdeel van het Koninkrijk. Zij speelden gelijk tegen Ecuador, het werd 0-0. En daarmee behaalden ze het eerste punt ooit voor het land bij het WK. Maar ja, dat Nederlands elftal, hè? 5-1. Een Zweeds plaatje dan maar. Abba, when it takes it all.

Paul George was dat. Hij is inmiddels 65. Maar hij is nog steeds actief in de muziek. Hij heeft ook een bedrijf opgericht dat met behulp van AI gewoon classics weer op de markt brengt. En zo is er een nieuwe versie van een Karma Chameleon uitgekomen. Een beetje bewerkt met AI. Ja, dan kan je gewoon weer opnieuw geld mee verdienen natuurlijk ook. Hè. Dit is Bruno Mars, I Just Might.

Franse zangeres Frans Gaal. Op haar 16e, dat was in 1963, nam ze haar eerste single op. En twee jaar later won ze ook nog het Eurovisie Songfestival. Dat was toen namens Luxemburg. En 8 jaar geleden is ze overleden op 70-jarige leeftijd. Je hoorde Ella Ella op Radio Noord. Dit zijn de Gypsy Kings. En bij

En dat heet A Man I Need. Ja, zometeen in het volgende uur gaan we weer spelen. De vraag is het antwoord. Ik ga het antwoord geven en jij moet de vraag erbij raden. Maak je weer kans op mooie prijzen. En we hebben vanmiddag ook nog gewoon een extra prijs, hè? Omdat het Vaderdag is, een 56-delige gereedschapskoffer. Je kunt de hele middag appen waarom jouw vader die verdiend zou hebben. En Dimitri Scharren tussen 3 en 6 gaat hij hem weggeven. Dit zijn George Michael en Aretha Franklin. I Knew You Were Waiting.

0: body.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 1 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Voordeelhuitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
20: Voordeelhuitjes.nl.
21: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten.
19: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
20: Voordeeluitjes.nl.
0: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
1: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Radio Noord.
19: Je weekend is goud.
0: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemiddag. Ja, heel veel prijs en heel veel lekkere muziek op je zondagmiddag. Dus blijf erbij. Zometeen komt die Rhythmics voorbij. Maar eerst

Sir Cliff Richard was dat en het heette We Don't Talk Anymore, geschreven door de heren van The Shadows. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent bij een aflevering van je Weekend in Schout hier bij Radio Noord. Met de lekkerste muziek en de mooiste prijzen. Armin van Buuren en Jos Kumbé.

Het was eigenlijk geschreven voor Cyndi Lauper, maar die deed er helemaal niets mee. Madonna heeft de tekst een beetje aangepast en heeft er ook een dance nummer van gemaakt en had er destijds ook een grote hit mee. Je hoorde Madonna en het heette Open Your Heart. Ja, het is vandaag 21 juni en dat betekent dat het de langste dag van het jaar is. Ja, het blijft vanavond nog heel lang licht. En het scheelt, want vanavond schijnt ook de zon en blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen zijn er ook flinke zonnige perioden, 21, 21 graden. En verderop in de week loopt het allemaal verderop. Dinsdag wordt het al 24 tot 28 en donderdag en vrijdag 32 tot

Bean Derp, ja, gewoon het Groningen hoor. Los Bomberos hoor je. Ja, ik zei het net al, het is vandaag de langste dag van het jaar. Eén nadeel betekent vanaf morgen dat het steeds ietsje pietje later licht wordt en ietsje pietje eerder donker. Maar goed, de zomer komt er nog aan, zullen we nog maar zeggen. Maar er gebeurde meer op 21 juni. Want in 1955, op deze datum, was de geboorte van Nijntje. De familie Bruna was op vakantie en zijn zoontje was met een stoffen speelgoedkonijn aan het spelen. En toen ging vader Dick tekenen en toen was Nijntje geboren. In 1973 wordt een beeld van Dick Trom onthuld. Dat gebeurt allemaal op het Marktplein in Hoofddorp. Ja, Dick Trom natuurlijk, hoofdpersoon van de kinderboeken. En er zijn ook heel veel films.

0: over gemaakt.
1: En van nu af aan, handje contantje en anders, geen waar.
2: Doe nou, vrouw Boon.
3: Dan moet je er niet mee, Dick Trom.
2: Als Willem nou zo ziek is,
3: dan zorgt hij maar dat hij beter wordt.
2: Dat is gekke praat.
3: Wel ja. Wel ja. Een mens beledigen in zijn eigen huis.
0: Ja, populair in de jaren 70, Dick Trom. En in 1979 komt de Walkman op de markt. Ik denk dat er misschien best mensen zijn die helemaal niet meer weten wat een Walkman is, hè?
4: Walkman is een klein apparaatje waar je een cassettebandje in stopte. En dat je voor de eerste keer, zeg maar, lopend waar je ook ging, muziek kon afluisteren. Hè? Als je op vakantie ging of thuis, of je nam het op van de radio. Alleen, nu kon je gewoon lopend, hè, als je met de trein ging of waar je ook was, gewoon zelf de muziek beluisteren die je op dat moment wilde beluisteren. Dat was iets wat we nog nooit hadden meegemaakt.
0: Ja, dat was wat waarschijnlijk destijds in 1979, die komst van de Walkman. En het cassettebandje. Dat cassettebandje moet je trouwens even onthouden, hoor. Hier zijn de Fingerboys. MUZIEK

0: Ja, een feestje kunnen ze wel bouwen hoor. Rowan Hair, zoals dat het heet in Limburg.
1: De vraag is het antwoord.
0: We gaan het weer spelen. De vraag is het antwoord. Je kent het principe, hè? Ik ga het antwoord geven en jij mag de vraag erbij raden. En soms helpt het wel een klein beetje om op rtvnoord.nl te kijken. Soms helpt het wel een klein beetje. Soms moet ik zeggen, bijna altijd natuurlijk ook. Het antwoord is in 1963 in Bellingwolde. In 1963 in Bellingwolde. Welke vraag hoort daarbij? Je kunt bellen of appen 050-3188-288. 050-3188-288. Dan maak je kans op een paraplu. Ach, en we doen ook nog gewoon een paar sokken bij. Hè. Het is lekker weer. Het is bijna zomer. Dit is Dennis Swims en The Door.

0: The Beatles en Here Comes the Sun. Nou, die zon die komt zeker. Die is er eigenlijk al en die wordt de komende weken nog steeds feller ook.
1: De vraag is het antwoord.
0: We gaan spelen. Jan de Munk uit Groningen, goedemiddag.
2: Ook goedemiddag.
0: Wat ben je allemaal aan het doen dit weekend?
2: Wat ik aan het doen ben dit weekend eigenlijk weinig. Het is te mooi weer om veel te doen.
0: Ja, dat is waar. Nou, het is ook wel een beetje bewolkt buiten. Hè? Het is wat minder warm vandaag natuurlijk ook.
2: Ja, nee, gelukkig wel.
0: Ja, oké. Okay. Maar hou je wel een beetje van het warme weer ook?
2: Oh ja, het moet je huizen maken op mij niet uit. Ik heb geen last van de warmte en ik heb geen last van de kou. Dus,
0: het maakt jou er niet vanuit wat voor weer het is.
2: Nee. Je moet je gewoon een beetje rustig houden. Niet te veel doen. Dan kom je die dagen best door.
0: Nou, volgens mij is dat een goed advies. Ja, en gewoon veel drinken natuurlijk ook, hè?
2: Uiteraard, hè?
0: Ja, klopt. Hé, ik heb nog wat leuke prijzen in de aanbieding.
2: Ja?
0: Een paraplu. Ook nog een paar sokken. Die kan je allemaal winnen. Ben je er nog?
2: Oké. Ja, ik ben er nog. Zeker.
0: En ik heb het antwoord gegeven en aan jou is de taak om de vraag erbij te raden. Het antwoord is in 1963 in Bellingwolde.
2: Ja, de heer Ottens is op 21 juni 1926 geboren in Bellingwolde. En als ik goed heb, was dat de uitvinder van het cassettebandje.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, we hadden het eerder al over de Walkman. Ging ook met cassettebandjes en zo. Ik bedoel, die tijd heb je nog wel meegemaakt, denk ik, met cassettebandjes.
2: Ja, zeker.
0: Ja, op zondag.
2: De tijd van de Walkman, hè? Cassettebandje erin.
0: Ja, dat klopt. En dan van de radio opnemen en zo. En dan hopen dat de DJ er niet overheen, over de plaat heen praat en zo.
2: Ja, nee, inderdaad. Okay. Jullie Radio Noord, en dat was. Kan even niet op zijn naam komen. Die had vroeger een programma. En als je dan een bepaald plaatje zocht die je niet had, die werd dan gedraaid. En dan werd dat even tijd genomen dat je de cassetterecorder in kon schakelen. Zodat er niet doorheen gepraat werd.
0: Oké, nou ja, die tijd is voorbij. Ik mag er gewoon lekker overheen praten.
2: Okay.
0: Ja, dat kan gewoon. Ja. Zeg jou gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Maak er een mooie dag van.
2: Doen we.
0: En de prijzen komen zo snel mogelijk naar je toe.
2: Goed zo, dankjewel.
0: Oké, okay, dag.
2: Fijne uitzending, hè?
0: Dankjewel.
2: Doei.
0: Doeg, dit is Miley Cyrus en The End of the World.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 2 uur.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
17: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
18: Mijn koffer?
17: Ja, we gaan op wereldreis.
18: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
17: Op Rockledice.
18: Van 24 tot en met 28 juni.
17: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
18: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
4: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
21: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
20: Wijzerweg, Groningen.
22: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
23: Radio Noord.
24: Je weekend is goud.
25: Met Edwin Mooibroek.
26: Goedemiddag, ik heb nog heel veel lekkere muziek voor je. Blondie komt voorbij, Somber heb ik ook nog, Madness. Nou, we beginnen met Peter Allen, I Go To Rio.

Pieter Ellen was dat en het heette I Go To Rio, moet ik zeggen. Goedemiddag, dit is je Weekend in Schout bij Radio Noord. Je portie lekkere muziek op de zondagmiddag. En we hebben ook heel veel leuke prijzen. We hebben namelijk nog een extra prijs vandaag. Namelijk een 56-delige gereedschapskoffer. Nou, wie wil je niet? Omdat het Vaderdag is. Voor jouw vader misschien wel. Dan moet je even appen waarom jouw vader hem verdiend zou moeten hebben. 050-3188-288. En Dimitris gaat zometeen tussen 3 en 6 gaat hij die gereedschapskoffer weggeven. Dit is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

En het heette Young at Heart. Ze kwamen uit Schotland. En deze hit kwam uit de jaren 80. Ze hebben niet heel lang bestaan, maar dit was toch wel een grote hit voor ze. 14:15 geworden is het op zondagmiddag. Ik hoop dat je bent hier een lekkere zondagmiddag hebt. Ook een lekkere vaderdag natuurlijk ook, hè. Allemaal hapjes en drankjes, ontbijt op bed en dat soort dingen allemaal. The Enerwas en de Chain Reaction is hier. You

0: kunt herinneren. Maar de bandleden zitten daar in hun huis. En ze spelen een gezin. En een saxofonist speelt de moeder. Je hoorde Madness en het heette Our House. Nou, even speciale aandacht voor onze Gronings Goud van deze week. Ja, 25 jaar geleden braken ze door. En zijn nu eigenlijk niet meer weg te denken uit de Groningse popmuziek. En ze staan ook al in de Noord 9 deze week op nummer 6. Komend van de nummer 7. En de komende tijd, komende week, ga je ze dus extra vaak horen hier bij Radio Noord. Het Gronings Goud, Lucas en Gea.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
3: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
1: Gronings Goud.

Lekkere muziek maakt hij hoor. Sombre hoor je en Homewrecker. Ja, hij is nogal close met Taylor Swift. Hij zou misschien ook wel op de bruiloft mogen komen van haar. Dit is Blondie en The Heart of Glass.

Righiera was dat, ja, een Italiaanse muziekduo. Je kent ze natuurlijk ook van Famos a la Playa. En het heette No Tengo Dinero. En als je dat vertaalt naar het Nederlands, dan betekent dat ik heb geen geld. Oké, ja. Toch een vrolijk nummer. Shawn Mendes en Camila Cabello zijn hier. Señorita.

Michael Jackson samen met Paul McCartney. Ja, ze hebben natuurlijk wel samengewerkt, hè? Vaker samengewerkt. The Girl Is Mine onder meer. Dat was een grote hit en dit was CCC. Goedemiddag, dit is je weekend. Dit is je weekend in Schout op Radio Noord. En dit is Key met Everybody's Changing.

Dua Lipa was dat, het heette Training Season. Ja, je weet het misschien wel, ze is onlangs getrouwd. En ze heeft nu ook foto's van de trouwdag heeft ze gedeeld. Ja, ze is 2 weken geleden op het eiland Sicilië getrouwd met acteur Callum Turner. Ja, en iedereen vond natuurlijk dat ze hele mooie trouwjurken aan had. Zou er eentje zijn van Chanel. En die trouwerij die duurde maar liefst 3 dagen. Ja, op Sicilië waren ze er niet allemaal blij mee vanwege de overlast. Maar goed, ze is getrouwd. Dit is Billy Ray Cyrus.

0: ochtend.
1: Zoe Levi, samen met Snelle. En het heette Ik Zing. Dag Dimitris.
2: Dag Edwin, goedemiddag.
1: Jij gaat zometeen een hele mooie prijs weggeven.
2: Ja, het is Vaderdag.
1: Ja.
2: En we hebben vorige week Vaderdag cadeaus weggegeven hier op de radio. En er was nog één pakketje over, dus die...
1: Ja, 56-delige gereedschapskist.
2: Die gaat er straks uit.
1: Nou, er wordt al flink geappt.
2: Mooi zo.
1: Ik bedoel, er zijn er heel wat vaders komen in aanmerking, dus het wordt moeilijk zometeen.
2: Hartstikke goed. Er kan nog een appje bij, dus als je nu zit te luisteren en je denkt van... hé, mijn vader verdient dat. Stuur gewoon een appje naar Radio Noord.
1: 050-3188-288. En voor de rest heel veel lekkere muziek, denk ik.
2: Zo is dat.
1: Oké, tot 6 uur op je zondagmiddag. Dit zijn de Four Tops en Don't Walk Away. Ik zou zeggen van genieten van...

0: Post gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
15: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Van Uffelen. Dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Voordeeluitjes.nl. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: Voordeeluitjes.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
20: Met Dimitris Kops.
22: Hey, goedemiddag, het is 3:05. Zometeen hoor je Cool and the Gang voor wat verkoeling. Ook Jan Smit komt eraan en nu de Simple Minds.

Dikke nummer 1 hit in 2009. Een tuintje in mijn hart. Ja, is beter dan een tuintje op je buik. Damaroe en Jan Smit hier op Radio Noord. Hey, goedemiddag, het is 12 minuten over 3. Dimitri is hier zo. Dit is je weekend in goud. Met zometeen jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Daarin vanmiddag, oh ja, mooi hoor. De Radio Noord muts, ook de Radio Noord sokken. En nog veel meer leuke prijzen van Radio Noord. Je kan het allemaal winnen vanmiddag binnen 1 seconde. Ja, het is weer 100.000 graden vandaag buiten. Dus ik ga niet te ingewikkeld doen. 1 seconde luisteren levert jou gewoon het Radio Noord prijzenpakket op. Om 3:50 gaan we het weggeven met secondenwerk. Maar dat is om 3:50. En het is vandaag natuurlijk Vaderdag. En daarom ligt er voor jouw vader het volgende klaar. Een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer met echt alles erop en eraan. En als je even laat weten waarom jouw vader dit verdient, dan zou je het zomaar kunnen winnen voor je vader. Dus stuur een appje naar 050-3188-288... waarom jouw vader een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer moet krijgen op Vaderdag. 050-3188-288, daar mag je appje naartoe. En zometeen hier een wereldberoemde band waarvan de zangeres eigenlijk alleen maar weekendzangeres wou zijn. Ja, ze vond het mooier om door de week als psycholoog aan de bak te gaan. Maar toch kreeg ze het knetterdruk met haar muziek. Ja, en besloot ze om dan toch maar fulltime zangeres te worden. Wie dat is, hoor je zometeen hier op Radio Noord.

Een paar weken geleden nog Gronings Goud. Paljas van Waraans hier op Radio Noord. Dit is je weekend in Schout. Met zometeen Michael Cimbello. Maniac komt eraan, ook Alex Warren. En heb jij je leven uitgestippeld? Dat je precies weet van nou, op die leeftijd ga ik dat doen. En als ik dan wat ouder ben, dan ga ik dat doen. En daarna komt dat. Gloria Estefan van de Miami Sound Machine, die zag het leven helemaal voor zich. Door de week zou ze psycholoog zijn en in het weekend zangeres. Ja, alleen voor het weekend zangeres, want fulltime zangeressen moesten er niet aan denken. Maar ja, de Miami Sound Machine bleek zo'n succes dat ze fulltime zangeres moest worden. En dat wou ze dus in eerste instantie eigenlijk helemaal niet. Ja, grappig hè? Een zangeres die dus eigenlijk helemaal niet zangeres wou zijn. Of tenminste niet fulltime zangeres wou zijn, die Gloria Estefan. Sowieso heeft ze een beetje ja, het leven van iemand die... Ja, het is een beetje een raar leven, want ze heeft niet een doorstelling. Nee, artiestenleven. Ze heeft in haar hele leven ook maar één vriendje gehad. Ja, normaal gaan die artiesten van partner naar partner, kunnen geen relatie onderhouden, maar Gloria Estefan is inmiddels al meer dan 50 jaar getrouwd met Emilio, die ze op haar 17e leerde kennen in Miami. Die Emilio, die hoor je ook in de Miami Sound Machine. Ja, die zit er ook gewoon bij. Gezellig, zeg. De Miami

0: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is Radio Noord. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het is zo'n 24 graden in Groningen. Vanavond en vannacht blijft het droog. En morgen een afwisseling van zon en wolken. En zo'n 23 graden. Lekker. Even wat muziek wat past bij het weer.
1: Ja?
0: Summer Love komt eraan van T-Spoon. En ook Moving On Up onderweg van M-People. Direct naar Michael Cimbello. Dit is Maniac.

jij enig idee hoe kort een seconde is? Ik heb hier het geluid van een paard. En dat is precies 1 seconde, let op. Dat is dus gewoon 1 seconde. Ja, is heel kort, hè? Zometeen hoor je niet een paard, maar hoor je 1 seconde van een bekend nummer. En als jij weet welk nummer dat is, dan heb ik voor jou het Radio Noord prijzenpakket op deze zondag. Dus dan kun je gewoon binnen 1 seconde het volledige prijzenpakket winnen. Is dat even lekker? Zometeen dus geen paard, maar een seconde van een heel populaire plaat. Ik weet zeker dat je hem kent. Ik ga hem zometeen aan je laten horen in secondenwerk. En als je het nou goed hebt zometeen, als je weet welke plaat ik zoek binnen 1 seconde... dan win je het Radio Noord prijzenpakket met allemaal leuke dingen van Radio Noord erin. Onder andere de Radio Noord

The Police op Radio Noord. En Every Little Thing She Does Is Magic. Het is 4:10. Het is hoogste tijd om hem weg te geven. Het Radio Noord prijzenpakket. Daarin onder andere de Radio Noord sokken. Nou, die moet je wel echt hebben hoor, als Radio Noord luisteraar. En nog veel meer leuke dingen van Radio Noord. Binnen 1 seconde kan je het gewonnen hebben. Dat is namelijk 1 seconde van een bekende plaat. En ik wil van jou weten, welke plaat is dit? Ja, is lastig, hè? Ja, maar het is wel een plaat die past bij de zon. Ja, en de zon hebben we vandaag, dus toepasselijke plaat. Maar ja, de vraag is, welke plaat heb je gehoord in secondenwerk? Als je het nou denkt te weten, mag je me een appje sturen. En dat appje kan naar 050-3188-288. De vraag is, van welke plaat is dit 1 seconde? Het volledige Radio Noord prijzenpakket ligt voor je klaar. Nu bellen of appen 050-3188-288. Het goede antwoord wordt beloond. Je maakt kans op het Radio Noord prijzenpakket.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die bakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
15: Voordeeluitjes.nl.
8: De Winter Riool Service
17: lost elke verstopping en lekkage snel op.
8: De Winter Riool Service.
17: Kijk op uriool.nl.
16: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
20: Mijn koffer?
19: Ja, we gaan op wereldreis.
20: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
19: Op Rokkeldijs.
20: Van 24 tot en met 28 juni.
19: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
20: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
21: Radio Noord.
22: Je weekend is goud.
23: Met Dimitris Kops.
24: Oeh, hij is lastig, de opgave van secondenwerk. Zometeen hoor je hem nog een keer. En dan kan je het Radio Noord prijzenpakket binnen 1 seconde winnen.
25: Waar je Groningen hoort.
24: Dit is Tavares.

Hij ligt klaar, het Radio Noord prijzenpakket. Daarin de Radio Noord sokken. Mooi voor de zomerdag hoor. Hey, korte broek en dan die sokken met het logo van Radio Noord. Geweldig. En nog veel meer leuke dingen van Radio Noord in het Radio Noord prijzenpakket. Het volledige prijzenpakket kan je binnen 1 seconde winnen. Maar dan wil ik wel van jou weten, van welke plaat is dit 1 seconde? En er zijn een hele hoop foute antwoorden binnengekomen. Ik zie hier staan van Dineke Kessie Geno van Jody Bernal. Dat is niet goed. Er is meer binnengekomen. Lisbeth Kaats uit Groningen stuurt. Hoi Dimitris, is het iets van Genesis? Bijvoorbeeld Mama? Nee, dat is ook niet Genesis met Mama. En hier een berichtje van André Huizinga uit Winschoten. Dat moet wel Michael Jackson zijn met Billie Jean. Ook dat is niet goed. Maar van welke plaat is dat wel 1 seconde? Als je dit nou denkt te weten, mag je nu appen of bellen met de telefoonnummer 050-3188-288. Dan kom je hier in de studio van Radio Noord. En als je het goed hebt, dan maak je kans op het Radio Noord prijzenpakket. Ik ga hem nog 1 keer laten horen, maar dat is ook echt de allerlaatste keer. Welke plaat is dit ook alweer? Nu moet je het weten. Bellen of appen 050-3188-288 voor het goed gevulde Radio Noord prijzenpakket op je zondagmiddag. Dat zou lekker zijn om die te winnen.

0: Marijn uit Veendam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En welkom op Radio Noord.
1: Ja, super, dankjewel.
0: Heb je een lekkere zondag?
1: Genieten, heerlijk. Goed weer erbij, even een lekker stukje gefietst. Alhoewel was het aardig lastig manoeuvreren door het park, door alle omgevallen bomen, maar...
0: Over gisteravond? Of eergisteravond, wanneer was het nou zo'n hel?
1: Gisteren inderdaad, ja.
0: Och, in Veendam is alles omgewaaid.
1: Ja, daar staat weinig nog overheid.
0: Och, en zelf ook schade gehad in de tuin?
1: Nee, helemaal niet gelukkig.
0: Nou, gelukkig maar. Dat is mooi.
1: Precies.
0: Rij jij trouwens elektrisch op de fiets of trap jij wel? En zelf ook schade gehad in de tuin?
1: Nee, helemaal niet gelukkig.
0: Nou, gelukkig maar. Dat is mooi.
1: Precies.
0: Rij jij trouwens elektrisch op de fiets of trap jij wel zelf?
1: Normaal

0: zeker.
1: Heel goed, heel goed. En moet je morgen weer aan het werk of heb je vakantie?
0: Morgen toevallig nog vrij. En dan is het dinsdag, de woensdag en de donderdag. En dan gaan we vrijdag lekker weg.
1: Oh, lekker.
0: Ja.
1: Ik durf niet te vragen waar je heen gaat.
0: We gaan lekker in Nederland naar de camping.
1: Oh, daar hoef ik geen mee. Dat is ook lekker natuurlijk. Nee, ik denk, er komt een vakantie aan. Dat wil je niet weten, weet je wel.
0: Ja, misschien met een paar jaar.
1: Oh, nu nog niet.
0: Nee. Lekker dichtbij met de kinderen. Die vermaken zich prima. En met dit soort weer hoeven we ook nog niet zo ver weg van mijn part.
1: Nee, het is topweer natuurlijk.
0: Ja, dat is genieten.
1: Ja, dat is helemaal lekker. Hey, over het lekkere weer gesproken. Ik heb vandaag een zomerplaat in secondenwerk. Ik heb een hoop foute antwoorden binnengekomen. Ik ga het alvast even met je doornemen. Jody Beno, Cassie Gano, dat is het niet. Michael Jackson, Billie Jean, dat is het ook niet. Genesis met Mama is het ook niet. Ik kreeg Leon Rimes binnen. Can't Fight the Moonlight, dat is het ook niet. Maar... Wat is het wel?
0: Ozone met Dragon Sanité.
1: We kunnen het nog één keer zeggen.
0: Ozone met Dragostanite.
1: Ah! Wat een klote titel is dat, hè?
0: Ja, maar ik zie het plaatje nog voor me. Dan staan ze op het vliegtuig. Dat is een... hoe oud is het nummer eigenlijk? Ik zou het eigenlijk niet eens weten, maar heel veel geluisterd destijds in de zomer.
1: Nummer 1 hit in 2004.
0: Ja, toen was ik 10.
1: Ja.
0: Dus dan, toen is hij aardig vaak voorbij gekomen.
1: En weet je ook nog wat het betekent?
0: Volgens mij is het iets van liefde onder de vijgenbomen of iets in die lindenbomen.
1: Ja, de liefde onder de lindenboom.
0: Ja.
1: Ik dacht dat dat bier was, lindenboom, maar dat is... Nee.
0: Ja, dat is net weer even wat anders.
1: Dat is net even wat anders. Hey, het levert jou het Radio Noord prijzenpakket op. Ik heb voor jou de Radio Noord sokken. Draag ze met veel trots op de camping tijdens de vakantie. Hè? Korte broek erbij en dan dat heerlijke logo van Radio Noord zo over de camping. En nog allemaal andere leuke dingen van Radio Noord. Ze komen allemaal jouw kant op.
0: Nou, geweldig, dankjewel.
1: En ik ga de plaat draaien. En nogmaals, hoe heet hij ook alweer?
0: Ozone met Dragon Sanité.
1: Hey, hartstikke goed. Geniet van je zondag, de mazzel.
0: Hey, mooi.

En dit nummer heeft jarenlang op de plank gelegen. Maar ook echt jarenlang. Tenminste op de plank. Het zal wel op de computer hebben gestaan van Martin Garrix. Dus als je bij Amsterdam reed, bij de Zuidas, en je keek daar omhoog, daar woont hij in een van die flats. Daar stond dat nummer al op de harde schijf. Het is in, ja dat geloof je niet, maar het is echt waar. Het is in 2014 opgenomen, dit nummer. En nu pas officieel uitgebracht, omdat het management van Ed Sheeran wou het niet hebben. Maar nu dus wel, Martin Garrix en Ed Sheeran, helemaal nieuw hier op Radio Noord met Repeat It. Nou ja, helemaal nieuw. Het is dus eigenlijk al 12 jaar oud, dat nummer. Maar goed, wel lekker natuurlijk. Het is 2 minuten over 4:30. Het Radio Noord weerbericht. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het is zo'n 24 graden in Groningen. En vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En het wordt morgen ongeveer 23 graden in Groningen.

Zondagmiddag, 12 minuten over 4:30. Dimitri is hier op Radio Noord. Vaderdag vandaag. En daarom ligt voor jouw vader hier klaar een 56-delige gereedschapskoffer. Zo, goedemiddag. Ja, een 56-delige gereedschapskoffer kan je winnen voor jouw pa. Hoe je dat kunt winnen, ga ik je zo meteen uitgebreid vertellen. Maar lastig is het niet, hoor. En muziek onderweg van Marvin Gaye en Enrique Iglesias. Na Somieu.

Op een dag als vandaag is het heerlijk om te horen. Enrique Iglesias en Escape hier op Radio Noord. Het is vandaag Vaderdag. En met Vaderdag worden natuurlijk alle vaders in het zonnetje gezet. En daarom jouw kans om iets fantastisch voor je vader te winnen. Ja, hoe leuk is het om iets voor iemand anders te winnen? Zometeen jouw kans hier op Radio Noord. Je maakt kans op het Vaderdagpakket. Voor jou klaar ligt een, of eigenlijk voor jouw vader ligt klaar, een 56-delige gereedschapskoffer met alles erop en eraan. Kan hij lekker klussen? Bij jou bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Of bij zijn buurman. Een 56-delige gereedschapskoffer voor jouw vader ligt hier klaar. Wat moet je ervoor doen? Nou, het is heel eenvoudig. Stuur een appje naar 050-3188-288. Waarom jouw vader dit pakket verdient op Vaderdag. Dus stuur een appje op 050-3188-288. Waarom jouw vader dit pakket verdient op Vaderdag. En dadelijk om ongeveer 17:15 wordt er iemand teruggebeld. Dat gaat gewoon automatisch. Dus dat kan jij zomaar zijn. En dan krijg je dit fantastische pakket. Dus waarom verdient jouw vader deze 56-delige gereedschapskoffer? Laat het weten. Stuur een appje naar Radio Noord 050-3188-288. Je weekend is goud op zondagmiddag. Goed gevuld met heerlijke hits. Zometeen Belly Stars. De Backstreet Boys komen eraan. Ook Yves Berendsen nog. En dit hier is Harry Styles.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horde. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
13: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
17: Mijn koffer?
16: Ja, we gaan op wereldreis.
17: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldice.
16: Op Rokkeldice.
17: Van 24 tot en met 28 juni.
16: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldice.nl.
17: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
18: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
19: De Hypotheekshop Stadsloop in Appingedam komt eraan. Doe mee aan de 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd, de Kids Run, met je collega's aan de bedrijvenloop of het wandel-event. Zaterdag 27 juni. Schrijf je in via stadsloopappingedam.nl.
20: Radio Noord.
21: Je weekend is goud.
22: Met Dimitris Kops.
23: En zo meteen kies jij hem uit, de gunnige Duizend Klassieker. Dus dat kan alleen maar lekker zijn. Backstreet Boys komen eraan en ook Yves Berendsen zometeen hier.

0: Backstreet Boys en Get Down.
1: Radio Noord presenteert
0: een klassieker uit de grunnige duizend. Van de eerste kerstdag tot en met oudjaarsdag heb je hem gehoord hier op Radio Noord. De grunnige duizend, de 1000 beste liedjes volgens stad en ommeland. En ik heb hier die editie van vorig jaar, 2025. Ik pak zomaar twee platen uit die grunnige duizend. Op plaats nummer 537, Van Halen met Jump. En onderaan in de lijst op 905, Phil Collins met het prachtige Against All Odds. En nu is mijn vraag, welke van deze twee wil jij zometeen horen als grunnige duizend klassieker? Je mag het achterlaten in de app van Radio Noord. Je kan me appen op 050-3188-288. Het is heel eenvoudig. De plaat met de meeste stemmen wordt zometeen in zijn geheel gedraaid. En je appt niet voor niets. Je maakt kans op de Radio Noord sokken. Als je even laat weten welke van deze twee platen je in zijn geheel wil horen. Welke grunnige duizend klassieker moet deze zondagmiddag gedraaid worden? Waar heb je zin in? Van Halen met Jump of Phil Collins Against All Odds? Laat het nu weten. Stuur een appje 050-3188-288. En met je stem maak je dus kans op de Radio Noord sokken. Plaat met de meeste stemmen wordt binnen nu en 10 minuten gedraaid.

0: Noord presenteert...
1: een klassieker uit de grunniger duizend. Esther aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Uit Uithuizenmeeder.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe is het daar?
2: Ja, goed.
1: Ja, gaat het goed? Zonnetje?
2: Ja. Ja, zonnetje schijnt buiten lekker. We zitten wel binnen nu, maar heerlijk, hoor.
1: En wie is we?
2: We? Mijn man en mijn dochter en mijn schoonzoon en mijn andere twee zoons.
1: Zo, zijn allemaal gekomen voor de Vaderdag.
2: Nou, mijn twee zoons die wonen hier nog gewoon bij mij thuis. Dus mijn schoonzoon en mijn dochter zijn gekomen.
1: Wat goed.
2: Ja.
1: En dat betekent gebak?
2: Gebakjes. Ja.
1: lekker. En je hebt Radio Noord aanstaan en toen hoorde je de gunnige Duizend klassieker. Want ja, elk jaar dan zenden wij hem uit tussen Eerste Kerstdag en Oudjaarsdag, de gunnige Duizend. En dat is de lijst Veur en Deur, de stad en Ommeland, hè?
2: Ja.
1: Ja. Heb je ook gestemd op de gunnige Duizend?
2: Nee.
1: Oei. Nou, dan zeg ik het bij deze. Hij komt er weer aan, de 2026-editie, eind van het jaar. En dan zouden we het wel leuk vinden als je stemt, Esther.
2: Oké, gaan we zeker doen.
1: Dat is helemaal gratis, maar dan maken we de lijst ook een beetje voor jou, hè?
2: Is goed. Ga ik doen.
1: Oké, onthoud het, hè? Eind van het jaar.
2: Ja.
1: Voor nu gaan we terug naar de lijst van 2025. Op plaats nummer 537 stond Van Halen met Jump. En op 905 Phil Collins, Against All Odds. En op 905 Phil Collins, Against All Odds.

0: ook gelijk van, oh, dat is een mooi nummer, die wil ik wel horen. Nou ja, en aangezien het Vaderdag is, ook zoiets van, nou, dan gaan we daar even op stemmen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. En ik zit hier te kijken en ik heb goed nieuws. 72% van de luisteraars die gestemd heeft, heeft gestemd op Phil Collins. Dus dat is de plaat die we in zijn geheel gaan draaien. En jij krijgt de Radio Noord sokken voor je stem.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus trek ze aan, korte broek eronder en paraderen met het logo van Radio Noord, hè?
0: Ja, leuk.
1: Hartstikke goed. Esther, fijne avond en Phil Collins draai ik nu op Radio Noord.
0: Oké, dankjewel.

Lekker de zondagmiddag van Radio Noord. Je weekend is goud met Deep Pretenders en Brass in Pocket. Het is vandaag Vaderdag. En daarom ligt voor jouw vader klaar een 56-delige gereedschapskoffer. Hoe je die volledige, goed gevulde gereedschapskoffer kunt winnen, vertel ik je zometeen. Eerst het Radio Noord weerbericht voor deze zondag. Een afwisseling van wolken en zon momenteel. Het is nu nog zo'n 23 graden in Groningen. En vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken. En dan overdag zo'n 23 graden.

Money for Nothing and the Chicks for Free, Dire Straits, hier op Radio Noord. Het is Vaderdag vandaag. En ja, we hebben vorige week, afgelopen week, al heel veel mooie Vaderdagpakketten weggegeven. En er ligt nog één Vaderdagpakket voor je klaar hier in de studio van Radio Noord. Of eigenlijk voor je vader ligt dat pakket klaar. Het is niet voor jezelf, nee, het is voor je vader. Het is Vaderdag, maar het is wel leuk om natuurlijk te winnen voor je vader, lijkt me zo. Een 56-delige gereedschapskoffer, je laatste kans. Ja, houd je vader een beetje van klussen en wil je hem verrassen, dan is dit ding toch echt wel wat voor jou. Stuur een appje waarom jouw vader deze 56-delige gereedschapskoffer verdient. En stuur dat appje nu naar 050-3188-288, want dan ga je nog mee zometeen om ongeveer, kwart voor zes, over een minuut of vijf, dan wordt er iemand teruggebeld die heeft geappt. En het gaat gewoon random, hè? Kies het zelf niet uit. Dat doet de computer, dus wees er nog snel bij. Waarom verdient jouw vader deze 56-delige gereedschapskoffer? Stuur dat eventjes in via een appje 050-3188-288. En dan maak je dus kans op een geweldig Vaderdagspakket op Vaderdag hier op Radio Noord. Zou toch leuk zijn om dat te winnen? Doe maar, komt eraan. Dit zijn Sam Smith en Normani.

0: alles is van mij.
1: Dit is Radio Noord. Mijn naam is Dimitri Sekeppe. Wieneke aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Middelstum bel jij.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar je staat niet buiten in het zonnetje?
2: Nee, ik zit op dit moment in de melkput.
1: In de wat?
2: In de melkput.
1: In de melkput? Wat is een melkput?
2: Ja, een melkput is waar je koeien melkt.
1: Oh, oké. Okay. En dat moet even gebeuren zo 5:50 s'avonds op zondag.
2: Ja, ja. Ik ben bijna klaar.
1: Oh, dat is goed om te weten. Je zei net aan de telefoon, ik heb wel een beetje last van mijn stem, want ik heb een feestje gehad.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Was dat het feestje van gisteravond? Was dat de overwinning van het Nederlands elftal?
2: Nee, dat was het niet.
1: Oh.
2: Dat was schuurfeestje gisteravond.
1: Je had ook nog een schuurfeest.
2: Ja, klopt.
1: Hartstikke goed. Hey, jij hebt je vader opgegeven voor een vaderdagpakket.
2: Ja, dat klopt.
1: Want jouw vader is jouw steun en toeverlaat. Ik lees hier dat hij altijd lief, grappig, behulpzaam, altijd paraat is en dat hij een ultieme klusser is.
2: Jazeker.
1: Wat klust hij zoal?
2: Hij helpt mij thuis wel mee. Ik heb eigen huis, er moeten wel eens klusjes gebeuren. Dus heeft hij wel goed gereedschap nodig.
1: Ja, daarom. Nou, ik heb goed nieuws voor je, omdat je je vader hebt opgegeven, win jij het vaderdagspakket.
2: Nou, kijk, super, hartstikke mooi.
1: Ja, je vader krijgt een 56-delige gereedschapskoffer. Dan kan hij mee aankomen bij jou thuis, denk ik. Hè?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wel van pas komt.
1: Hartstikke goed. Hoe heet je vader?
2: Herman.
1: Herman. Hoort hij dit ook, denk je, of luistert hij...
2: Ik heb geen idee. Ze hebben wel altijd de radio aanstaan, dus...
1: Maar ook op Noord of zitten ze bij Sky?
2: Nee, altijd op Noord.
1: Oh, heel goed, heel goed. Nou, wie weet hoort hij het en dan weet hij dat hij aan de klus moet binnenkort bij jou.
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Hey, succes met de koeien.
2: Ja, dankjewel. Kom maar goed.
1: En maak er een mooie avond van.
2: Ja,

Anti-Hero van Taylor Swift hier op Radio Noord. Het is bijna 6 uur, zometeen om 6 uur. Een nieuwe expeditie Grun op TV Noord. Het wordt een zonnige editie, ja leuk. En hier op de radio, de avond van Noord, non-stop, de beste muziek. Jason Mraz, Mr. Mister, Rod Stewart, de Bauza Ronde. Ze komen er allemaal aan en ik ben er morgen weer om 10 uur 's ochtends. Fijne zondagavond.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja,
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukks Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
2: Laat me maar gaan, wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
0: Gronings goud.
2: Als

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als 3e en als 10e in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en de mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauwkste Gunnige van 2026.
1: Veel scoren. Ja. Nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.
4: Oh jee. Yeah.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de 2e keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

drama and a hand in an eyes, as if to stop. Wat is het in Leipzig? Wat is er los? Hij denkt en dan zegt de vlug. Jas en tas, dat rijmt mama. Ze lachten naar de meem over de

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in dezelfde groep, G. En in groep H treffen Uruguay en Kaapverdië op dit moment elkaar. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.